wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt-het-vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zee en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws. Uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.
3: Sjoen Wijmar en Paulus Scherpels.

0: Mooie muziek op deze zaterdagmorgen. Het is alweer de 9e mei. Het gaat hard.
1: Ja, staat er boven inderdaad. Ja,
2: het is molendag.
0: Nou, dat zegt niet altijd alles, want jij bent nogal eens...
1: Ja, ik vergeet die datum wel eens te veranderen precies, in de draaiboeken.
0: Ja. Ja, dan denken de mensen thuis, het is ineens 2 weken eerder.
1: Ja, ja nee, dat vind ik wel eens fijn. Dat ik er gewoon een maandje achter denk ik van... Goh, jongens, het is nog steeds januari. Hè? Ja, het is toch niet op in het jaar.
0: Het is al zulk mooi weer. Welkom bij 2 op zaterdag, het wekelijkse programma van Omroep 2. En wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan dadelijk natuurlijk eerst even praten met Marco. En vragen naar het weerbericht voor de moederdag. We praten met Katie Corporaal, die is gestopt als babs. Maar die heeft vast wel wat te vertellen wat ze allemaal heeft meegemaakt. Dan praten we met Peter Oei, want hij is fotograaf. En hij maakt foto's van de natuur. Dat is een ruim begrip, hè?
1: En wild. Ja, maar de fotograaf waar we het over hebben is weer een ander, heb ik inmiddels begrepen. Oh. En Peter Oei, die organiseert de lezing Natuur en Wild Fotografie. Nou ja, heel interessant.
2: Is in kader 40.
0: Ja, dan hebben we nog wat theaters. Uiteraard het Theater aan de Schie en het theater in Vlaardingen, de Stadsgehoorzaal. En we praten even met Stefan de Vries, want die is van Maasoever Spoorweg in Barendrecht. Daar kunnen kinderen en volwassenen op een treintje zitten.
1: Ja, niet in de trein, je gaat op de trein.
0: Ja, en natuurlijk gaan we
1: op de trein, dat is een leuk.
0: En in 2 uur gaat de zon op pad, want de molenfeesten beginnen dan. En er is vast wel het een en ander van te vertellen. John,
1: hij moet wel uitkijken, John, dat je geen tik van de molenwiek krijgt.
2: Ja, of een tik van de trap afvallen.
1: Ja, dat kan ook.
2: Ja, kan ook nog daar.
3: Maar?
1: Waar? We gaan beginnen met...
0: Eerst onze Marco.
4: Dit is 2-4.
1: Ja, we kunnen niet met Marco beginnen zonder dat we eerst dat sportje hebben gedraaid. Want anders denkt hij van, waar zitten we nu weer naar te luisteren? Maar we gaan het hebben over het weer. Marco, goedemorgen.
5: Goedemorgen, John, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, je had gisteren een hele vervelende radiomedewerker op visite, begreep ik.
5: Ja, ik had gisteren... Paulus durft nu natuurlijk niet meer te zeggen.
1: Nee.
5: Maar die zat gisteren in de tuin waar ik nu ook zit.
1: Oké.
5: Okay. Waar draait je altijd van? Zit je achter de computer? Ik zei, nou, mooi weer, zit ik in de tuin.
1: Ja.
5: En een beetje onderhoud. Nou, hartstikke leuk, joh. Gisteren Paulus mee geweest naar de WOS. Dus om even geïnformeerd over... WOS gaat natuurlijk verhuizen.
1: Ja.
5: Dus hartstikke leuk. En Paulus gaat nog een keertje mee. Dus als die... ik hoorde al dat Rob Veeman, de directeur van de WOS, die stuurde... die gaf een formuliertje vanochtend mee.
1: Ja,
5: als je die man nog eens spreekt, zoek altijd goede mensen. Maar...
1: ja, nee, Paulus die zei van... ze gaan alles in het nieuwe apparatuur... en er zit vast iets bij wat wij nog kunnen gebruiken. Dus hij heeft een grote auto, dus vanuit die optiek wil die best nog wel mee.
0: Nou ja, als ze toch meer eens 1 miljoen krijgen van de gemeente Westland, dan kunnen ze mij er ook inhuren, hè?
5: Nou, je hebt gehoord dat dat wat gevoeliger ligt met personeel, maar daar bemoei ik me niet mee. maar misschien, ik zou zeggen, neem contact op. Ik wil het wel eens vragen, Zuid-Links, of er nog wat overblijft. En waarom niet, als dat nog nuttig is. Maar goed, dat was natuurlijk ook wel oud, hè. Dat heeft Paulus gisteren ook gezien. Dus,
0: ik doe het wel alleen zwart, dan weet je dat vast, hè?
5: Ja, dat heb ik niet gehoord. Okay. Dat hou ik het Westland niet van.
1: Nee.
5: Maar we gaan over een andere kleur hebben nu.
1: Ja. In de tuin zit je. Ik denk gisteren in de tuin, nu in de tuin. Ik denk dat het nu lekkerder is in de tuin.
5: Ja, nou ja, die kleuren, die groen is natuurlijk al gauw in het voorjaar. Maar het is ook blauw vandaag. Ja,
1: okay.
5: En lichtblauw. Dus als je dan naar boven kijkt, dat bedoel ik natuurlijk. Ik zie weinig wolken, hele hoge wolken. Klein beetje, maar dat is echt op dat zijn 8 kilometer hoogte of zo. Daar heb je weinig last van. En vandaag, en dat had ik gisteren ook al gezegd, is het een stralende dag.
1: Ja.
5: Daar kun je dan weer cijfers aan geven. Maar goed, of het nou van 8 of 9 is, dat vind ik dan niet zo spannend. Maar iedereen die vandaag wat wil doen, ik hoorde van jullie ook evenementen. Hè, dat, fantastisch. Tussen de 15 en 20 graden.
1: Heerlijk.
0: Ik hoorde vanmorgen wel een waarschuwing. Dat je tussen 12 en 3 uit moet kijken, want dan is de zon heel fel en dan moet je niet te lang in de zon zitten.
5: Ja, nou ja, dat is zo. Je moet zeker je uit in de gaten houden. Maar dat is weer een andere een tak van sport. Kijk, vroeger droegen de mensen een hoed in. En dat is natuurlijk op zich niet zo gek, want dan bescherm je inderdaad je gezicht in je hals. Alleen dat is dan uit het modebeeld. Ja, in Texas doen ze dat nog geen. Je ziet ook al die mensen die op het land werkten. Vroeger het boeren altijd wel een stukje bescherming.
1: Ja.
5: Dus dat is waar, hou dat wel in de gaten. Maar goed, dat is dan tussen 12 en 3. Dan zijn natuurlijk mensen die denken, weet je wat, dan ga ik van 3 tot 6 op het strand liggen. Dan heb ik geen last, maar dat is natuurlijk onzin. Nee, maar het is wel belangrijk. Dus volg die berichten. En ja, doordat, dat heb ik verteld wel vaker, de zon schijnt gewoon 20-30% meer dan 50 jaar terug. Oh, dus de kinderen leggen nu natuurlijk de basis voor eventueel huidziekten die als ze ouder worden. Dus ja, dan kan je niet terugdraaien, weet ik uit ervaring. Dus je moet dat wel in de gaten houden. En nou goed dat er aandacht voor is. Maar goed, laten we de sfeer niet bederven, want het is gewoon hartstikke mooi weer.
0: Zo, ja.
5: En gisteren kwam de vraag van, joh, moederdag, doen we dan ontbijt in de tuin? Nou, toen zei ik al van, ja, dat is misschien wel aardig, maar het is gewoon nog fris, want de wind zit wel in de noordhoek. En Noordoost zelfs. Ja, en dan is het s'nachts natuurlijk gewoon nog wel weer koud. We zitten ook midden in die ijsveilige, tussen 10 en 13 mei. En weer aan de kust wat minder last van in het binnenland. Maar ik las gewoon dat het binnenland best nog wel een beetje vorst kan komen. Ja, en dan, ik weet niet of je dan, of je moeder dan buiten moet gaan zetten als het net een paar graden boven nul is.
1: Nou, het ligt eraan hoeveel je van je moeder houdt.
5: Ja, het is een moederdag, hè? Het is geen schoonmoederdag.
1: Nee, daarom. Schoonmoeder is ook moeder.
5: Ja, dat is onzin. Want ik had de schat van de schoonmoeder, dus is die niet meer. Maar dus daar gaat het niet om. Maar het is wel, mensen die willen ontbijten morgenochtend met moeder, zou ik niet doen. Nou, zou ik gewoon niet plannen. Maar als je nou zegt van ik wil een brunch of zo. Ja. Ik denk dat het morgen wel wat ietsje kouder is dan vandaag. Hè. Ik denk dat vandaag misschien wel de 20 graden aan gaat tikken. En morgen zou het dan een paar graden kouder zijn. En het komt ook een beetje door de wind die dan wat doorstaat vanuit het noordoosten. Maar dan moet je rond een uur of 12:00 morgen, dan zal het misschien een graad of 16. Hè. Nou, als je een beetje in de wind zit, dan denk ik dat je best even buiten kan zitten, ja, ook morgen weer.
1: Ja,
5: en ook als je moeder of grootmoeder gaat bezoeken, kinderen, kleinkinderen, dan ze willen naar buiten, naar de speeltuin of met fietsje of wat dan ook. Want dat is al vaak zo. Prima, ik heb morgen mijn schoondochter morgen jarig. Nou, ook nog op moederdag. Nou, ik kan dan best morgenmiddag in de tuin zitten. Dus allemaal goed nieuws. En dan moeten we even kijken naar de komende week. Want er zit natuurlijk de hemelvaartsdag in. En dat is ook voor jullie altijd interessant, omdat je een opening van het strandseizoen hebt in Hoek van Holland.
1: Mm-hmm.
5: Dat ook een beetje Rotterdam is. Ja, dat is wat minder. Dat moet ik dan wel eerlijk zeggen. Want het probleem is dat de wind dan waarschijnlijk uit het noordwesten komt. Ja, en dan komt over het algemeen niet de warmte vandaan. Nou, over het algemeen zeg ik nooit. En dan gaan we wel terug. Dus ik denk dat we misschien een graad of 14 hebben of iets. 13, 14. Dat is iets onder het gemiddelde. Nou, dan is het hopen, en dat kan je op 4-5 dagen van tevoren niet helemaal bepalen. Of dat dan, er komen ook wel buien deze week. Dus en dat kan natuurlijk best op hemelvaartsdag ook zijn. Maar hou dat in de gaten. Het kan best ook wel meevallen.
1: Ja.
5: De vooruitzichten zijn best wel wisselend, maar het wordt wisselvallig, zoals dat heet. En dan krijg je ook nog dan kan je een hele mooie kreten weer omheen verzinnen. Dan kom ik nog wel eens terug. En dat heet dan een NAO-regime. NAO-regime. Misschien leuk voor volgende week de mensen opzoeken wat is een NAO-regime.
1: Oké. Okay.
5: Kom ik daar volgende week op terug.
1: En, wordt het
5: mag ik volgende week terugkomen, leg ik het uit. Hoop ik, en dan hopen dat het niet zich inzet, zoals dat heet. En volgende week leg ik uit erom. Dus zoek het op, het NOA. Eigenlijk het NOA Plus regime. Dus voor de mensen die leuke van weerweetjes houden, zoek eens op. En dan ga ik dat volgende week uitleggen. Ja, en dan denk ik dat, we hadden gezegd, jullie hebben een druk programma. Dus ik denk dat we het hierbij moeten laten dan vandaag.
1: Is goed.
0: Dankjewel.
1: In ieder geval bedankt. En we spreken elkaar volgende week weer.
5: Oké, dankjewel en een mooie uitzending. Hè?
1: Ja, en jij een hele mooie weekend.
5: Joe.

0: Hij is wel erg fanatiek met de schuiven, Toby, vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, mooie muziek. Maar we gaan even praten met Katie Corporaal. Katie, welkom.
2: Dankjewel.
0: Je bent Babs geweest.
2: Ja.
0: Nou, iedereen weet ongeveer wat Babs is, maar buitengewoon ambtenaar,
2: van de burgerlijke stand.
0: Ja. Ja, wanneer ben je daarmee begonnen ooit?
2: Ik heb het eerste huwelijk gesloten in oktober 1900. Nou, heb ik een spiekbriefje.
0: Een spiekbriefje. Ja, de examentijd is begonnen.
2: 2008. In oktober 2008. En mijn laatste huwelijk heb ik gesloten in november 2025.
0: Oh, wat weet je nog van dat eerste huwelijk? Was je nerveus?
2: Oh, fantastisch. Ja, heel nerveus. Maar ja? Van het eerste tot het laatste huwelijk ben ik echt enorm nerveus gebleven. Er zat altijd een enorme spanning in. Oh. Doe ik het goed? Ga ik niet struikelen? Zit ik niet te smakken? Hè? En dat soort dingen haal ik mijn neus niet te vaak op. Ik noem maar wat.
0: Dat, dat had allemaal... je bij de laatste nog net zo erg als bij de eerste?
2: Dat had ik bij de laatste nog net zo erg als bij de eerste. Oh. Maar het eerste huwelijk, dat was heel bijzonder. Ik heb toen vrienden van ons getrouwd.
0: Had je het daarom ook gedaan? Of dat je Babs werd, dat je hun mocht trouwen?
2: Nou, ja, ja dat... kijk, wij gingen altijd, mijn man Henny en ik... gingen altijd op 29 februari, dat was een speciaal, een extra dag... één keer in de vier jaar, met vrienden uit. Dat was strijk en zet. En op die 2008, toen zei die vriend van ons... ik ga zo wat leuks doen, waarop ik natuurlijk met mijn grote mond zei... oh, jij gaat vast je vriendin ten huwelijk vragen. Waar bemoei ik me mee? Maar dat zei ik. En toen zei ik, en dat lijkt me zo leuk, want kijk, hier zijn hele leuke trappen... want we liepen ergens in Breda. Hier zijn hele leuke trappen, ga die trappen even op. Ga daar staan, ik ga à l'improviste jullie even in het huwelijk verbinden.
0: Ja, een soort generale repetitie was dat voor je, hè?
2: Ja, afijn. Mijn vriend, of die vriend van ons, die was helemaal niet van plan om nog te trouwen. Nog zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Maar er zijn toen toch dingetjes gaan rollen, denk ik, in zijn hoofd. En nog niet zo lang daarna, toen belde zijn vriendin op. En die zei van, joh, ik ben ten huwelijk gevraagd. En ik heb wel ja gezegd, maar dan wil ik dat jij ons trouwt. Oeps.
0: Oeps, dacht Katie. Ja, wat
2: toen
0: nu?
2: Dacht Katie, wat nu? Toen ben ik naar de gemeente gegaan en heb ik gevraagd... van kan ik ambtenaar, buitengewoon ambtenaar, voor één dag worden?
0: Ja.
2: Dat kan.
0: Ja.
2: En dan word je beëdigd en dan moet je naar de, naar de rechtbank, hè, in Rotterdam.
0: Rotterdam. Ja.
2: En daar word je beëdigd. En toen heb ik inderdaad in oktober hun huwelijk gesloten. En daar, ik heb onlangs nog die speech teruggelezen... heb ik met zo ontzettend veel plezier... heb ik die tekst weer helemaal opnieuw beleefd... en die dag helemaal opnieuw beleefd. En zo is dat eigenlijk begonnen.
0: Maar die één dag smaakte naar meer.
2: En die één, nou, die smaakte naar veel meer. En ik was ook in die periode... was ik degene die ook de ceremonie deed van 4 mei. De dodenherdenking. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, ik ga toch een brief schrijven naar de gemeente. En daar was ik dan natuurlijk daardoor ook al een beetje bekend. En toen ben ik aangenomen als buitengewoon ambtenaar.
0: Omdat je al die ene keer gedaan had, was je al goed gediplomeerd.
2: Ja, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar omdat ik toch ook wel bij de gemeente bekend stond... als zijnde dat ik wel de goede gemeente toe kon spreken, zeg maar... Ik denk ook dat dat een beetje meegeholpen heeft. En toen ben ik inderdaad aangenomen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
0: Heel goed. Ik las wel, als ik het of wie dan ook wil worden... ja, moet je toch een soort cursus volgen? Dat is ook al niet goedkoop tegenwoordig, zag ik.
2: Ik word niet gehinderd door wat dan ook nog. Ik vond mezelf een natuurtalent.
0: Ja, kijk. Nee, maar er zijn cursussen, dan betaal je 500 euro voor een dag.
2: Ja, die cursussen die heb ik niet gehad.
0: Jij bent autodidactisch, heet dat, geloof ik, hè?
2: Ik noem maar wat, ja.
0: Maar goed, toen ben je daarna beetje gelijk aangenomen.
2: Ja.
0: Hoeveel waren er toen in Schiedam? Want er zijn er nu 9, geloof ik, of zo, zag ik in de gauwigheid, ja.
2: Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Maar ze konden je wel gelijk gebruiken, zeg maar.
2: Ja,
0: het was
2: zeker.
0: Niet zo dat ze een max hadden.
2: Nee, ik was niet overbodig, nee.
0: Nee, nee.
2: Want ik werd ook meteen gevraagd.
0: Oh.
2: En ik ben om een beetje... in te komen, zeg maar, ook toen ingezet om de 10 minuten huwelijken te doen... op maandag en woensdagochtend. Heb ik met vreselijk veel plezier gedaan. Dat waren niet alleen huwelijken, dat was ook geregistreerd partnerschap. Daar heb ik van genoten. Zo was ik van ieder huwelijk dat ik heb gesloten.
0: Ondanks die korte periode maakte je er toch wat van.
2: Ja, leuk. Ja.
0: En dan sta je op de lijst. En hoe word je dan gevraagd? Haalt iemand jou uit die lijst of wijst de gemeente jou toe?
2: Ja, de gemeente die had een site, hè? En daar stonden wij met foto. En
0: nog steeds, zag ik, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Dan mag je jezelf een beetje aanprijzen, zag ik.
2: Ja, en daar heb ik een promo geschreven, zeg maar. Van, dit ben ik. En wil je mij vragen als Babs? Nou, dan weet je ongeveer wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja, maar stel nou voor, ik heb me ook opgegeven, maar ik word nooit gevraagd. Zijn er dan ook situaties waarbij de gemeente zegt, wij wijzen die
2: ambtenaar toe? Ja, de gemeente die wijst ook aan. Die laat ook niet de ene de 100 uur huwelijken per jaar doen en de ander. Tenminste, dat was in die periode zo. Daar wordt ook wel op gelet of je allemaal een beetje gelijk huwelijken krijgt.
0: Ja, ja, ja. Ja. En jij zat een beetje op het gemiddelde, denk je, of zo? Of had je er meer?
2: Nou, ik heb in die periode 509 huwelijken gesloten.
0: 509?
2: Ja.
0: Goh. En we gaan dadelijk maar eens vragen welke je zijn blijven hangen. Ik las wel, als je Babs bent, dan kun je of in dienst zijn van de gemeente, of je kunt ZZP'er zijn. Dan mag je er gewoon een factuur sturen.
2: Ik was in dienst van de gemeente.
0: Ja, dus jij was echt ambtenaar. Ja. Maar dan wel buitengewoon ambtenaar.
2: Maar buitengewoon ambtenaar. Ja. Dat is een heel groot verschil met het ambtenaar zijn.
0: Ja, ja. Ja. Okay. Moest je eigenlijk stoppen? Is er een leeftijdsgrens?
2: Hoe zat dat ook weer? Je betaalt volgens mij tot je 70ste nog aan het pensioenfonds. En daarna is het aan de gemeente om te zeggen van, nou oké, wij maken geen gebruik meer van jouw diensten.
0: Ja, ja.
2: Of ik kan zeggen, nou gemeente, ik stop.
0: Ja, ja.
2: Maar ik ben redelijk lang doorgegaan.
0: Maar er zat niet stiekem een ambtenaar achterin om te kijken of dat je het nog steeds goed deed. En dan...
2: Ik heb het nooit gemerkt. dat weet ik niet. Nee, daar heb ik geen idee van. Want je bent zo gefocust op wat je doet en op dat mooie bruidspaar wat je voor je hebt. En die hele goede gemeente die dan in de zaal zit. En ja, dat is te boeiend om je dan ook nog druk te maken over wie let er op mij.
0: Oké, praten zo even verder.
1: Dit is 2.
3: Ook in de Zuidbuurt,
1: Tuindorp
3: en in Holy. 2.
1: 2.

0: Laat me slapen. We zijn lekker wakker op deze zaterdagmorgen. We praten verder met Katie Corporaal over haar tijd als Babs. Hoe was het nou? 507, zei je? Dat je er gedaan? 509. Ja. Dat is heel wat. Er zijn er ongetwijfeld bij waarvan je dacht, dat is wel heel apart. Wat kun je nog herinneren van speciale of hele aparte?
1: Nee.
0: Helemaal?
1: Ieder bruidspaar was voor mij uniek.
0: Ja, ja.
1: En verder, nou, dat.
0: Nou, is natuurlijk de kunst dat je bij zo'n toespraak een heleboel weet over beide.
1: Ja.
0: Dan ga je natuurlijk praten met de bruid en de bruidegom. Doe je dat dan apart met hun?
1: Ja.
0: Of?
1: Ja.
0: Dat is des te leuker, om later wat verrassingen te geven.
1: Ik kreeg dan door van de gemeente van, nou, dit koppel, dat heeft jou als Babs gevraagd. En dan kreeg ik daar hun gegevens bij. Dus dan ging ik bellen. En dan even het kennismakingsgesprekje, zeg maar, met een van de partners. En dan zei ik ook altijd, het is mijn gewoonte om jullie 2 A4'tjes te sturen. Daar staan allemaal vragen op. En dat hoeft niet als jullie zeggen van, oh nee Babs, dat willen we niet. Dan doen we het anders. Maar anders, hoe meer en hoe breder jullie antwoord geven, hoe meer woorden ik heb om voor jullie een hele persoonlijke speech te schrijven.
0: Ja. Maar dan moet het natuurlijk een beetje verrassend zijn voor de een wat de ander verteld heeft.

0: anderhalf. En dan wederzijds van, weten jullie nu genoeg van mij? Weet ik genoeg van jullie? Dan ga ik aan de slag. En dan ging ik schrijven met een speech. Meestal 2000 woorden. Daar ging ik over het algemeen niet overheen. Omdat ik dan eigenlijk zelf vond dat het dan te langdradig zou kunnen worden. Ik had ook altijd de gewoonte om gewoon in de tegenwoordige tijd te schrijven. Dat houdt het levendig.
1: Ja, staat er een vaste tijd voor dat je dan mag praten? Je mag geen half uur zijn, denk ik.
0: Nee, het bruidspaar mag... ik meen dat het een uur was in de trouwzaal. En dan moest ook alles weer...
1: Binnen dat uur moet
0: er... ook het volgende uur kon er weer een uur...
1: getekend zijn, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke mooi. En dan zijn er natuurlijk ook wel eens, heb ik meegemaakt, bruiloft. En dan kom ik ineens op receptie en dan zie ik ook die ambtenaar lopen. Werd dat ook wel eens gevraagd aan jou? Kom je ook op de bruiloft?
0: Nee.
1: Nooit?
0: Ja, het is wel eens gevraagd van, joh, drink nog even een drankje mee. Maar ja, over het algemeen dan was ik, of ik had het volgende huwelijk. Of ik moest mijn kleindochter van school halen. Afijn, noem maar wat op. Dan, dat heb ik nooit gedaan.
1: Nee, oké. Okay. Ja, het is tegenwoordig ook erg in om man en vrouw te trouwen, ja, natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb wel begrepen dat er gemeenten zijn waar dan gevraagd werd aan de babs, wil je dat? Want er waren ook mensen die dat niet wilden.
0: Ja, was dat bij jou ook? Dat is niet meer van deze tijd, hoor.
1: Nee, maar zo begon het wel, hè?
0: Ja, zo is het wel begonnen. Maar ja, wat kan je er nou op tegen hebben als mensen van mensen houden?
1: Ja, nee.
0: Wie ben ik?
1: Precies. Heb je er veel gedaan, man, vrouw?
0: Redelijk. Ja. Ja,
1: is dat anders?
0: Nee, er zitten mooie mensen voor je. Dat is gewoon hetzelfde.
1: Ja, ja.
0: Ik heb daar geen verschil in, in gemerkt.
1: Nee, hartstikke leuk. Heb je al een beetje heimwee naar Babs of ben je nu blij dat het erop zit?
0: Nee, blij dat het erop zit. Nee, er is een enorme rust over mij gekomen. Kijk, je moet op een gegeven moment... Je kan niet doorgaan. Ik loop naar de 80. Ik begrijp ook wel dat het op een gegeven moment een keer gaat stoppen. En ik heb in deze hele mooie periode... sorry, er zit een kikkertje in mijn keel. 2 hoogtepunten meegemaakt. Dat was in 2025 de huwelijksmarathon.
1: Oh ja.
0: 750 jaar Schiedam. En dan mochten de koppels voor 750 eurocenten trouwen. Dat was ook 10 minuten. Daar heb ik 2 van gesloten. En bij 1 was ik gastvrouw. Dat was zo bijzonder.
1: Dat was die dag dat Imca Marina niet kon, geloof ik. Hè? Of zo.
0: Nee,
1: die zou toen ook
0: dat
1: komen.
0: Ze er wel was. Maar ja, dat toen ze hier in Schiedam aankwam, dat ze niet goed werd en dat ze naar het ziekenhuis is gebracht. Ja. En later is dat gelukkig wel weer helemaal goed gekomen. Dat was inderdaad die dag. Nou, dat zeg ik. Daar heb ik 2 huwelijken ook gesloten. Van koppels die ik ook compleet niet kende. Maar daar heb ik wel geprobeerd heel wat moois van te maken.
1: Ja, ja.
0: En dat lukte ook inderdaad. Dat was heel bijzonder. En ik heb daarna in november, dat is dan mijn laatste huwelijk geweest, het huwelijk gesloten van een koppel. En daar heb ik een week later zo'n schitterend compliment voor gekregen via de mail. Dat ik dacht, hier kan nooit meer iemand overheen.
1: Was dat bij het bruidspaar bekend dat jij de laatste was?
0: Nee, dat was bij mijzelf ook nog niet bekend. Maar toen ik die 2 hoogtepunten zo kort achter elkaar had, toen dacht ik, en dit is mijn moment om te stoppen.
1: Oh ja.
0: En ik ben vrij impulsief hoor, in alles wat ik doe. Maar toen dacht ik ineens, en ik stop nu. En toen heb ik inderdaad mijn ontslag ingediend bij de gemeente. En daar heb ik nog steeds een heel goed gevoel over.
1: Ja, en een mooie bosbloemen van de burgemeester erbij.
0: En 3 dikke zoenen erbij.
1: Kijk, nou, daar doe je toch voor, hè?
0: Prachtig.
1: Ruim 500 huwelijken voor een paar dikke zoenen van de burgemeester.
0: Prachtig afscheid heb ik gehad, inderdaad. Ja.
1: Katie, bedankt voor je informatie. Het ga je goed. Niet meer in de trouwzaal, maar waar dan ook.
0: Ik dank je wel.

0: Aan de telefoon hebben wij Peter Oeye. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we gaan het hebben over de lezing Natuur Wild Fotografie bij AFVV. En waar staat dat voor?
1: Amateur Fotografenvereniging Vlaardingen.
0: Ja, mooie afkorting is dat. En de lezing wordt gegeven door Steven Ruiter, een gepassioneerd ervaren wildlife fotograaf. Bent u zelf ook fotograaf in het wild?
1: Ja, ik ben amateurfotograaf. Steven is een professionele fotograaf.
0: Ja, die kom je regelmatig in mooie bladen tegen met zijn werk. En u nog niet, maar u doet wel veel natuurfotografie?
1: Onder andere. Niet alleen natuurfotografie, maar dat is wel het meeste wat ik doe, denk ik. Natuur en wild, ja.
0: Ja. En dan komt er een lezing aan, 19 mei. En wat gaat er zoal verteld worden?
1: Nou ja, zoals je zelf al zei, Steven Ruiter is zelf wild- en natuurfotograaf. En hij is ook iemand die reizen en workshops organiseert op het gebied van natuur- en wildfotografie. Hij maakt reizen naar Patagonië, naar India, naar Zambia, maar ook in Nederland naar allerlei wildparken en natuurparken. En hij is van huis uit is hij ook bioloog en ook leraar biologie. En wat ik van hem weet is dat hij al van kinds af aan in de natuur bezig was met slangen en vogels. En van kinds af aan dus daarom mee bezig is geweest. En dat uiteindelijk beroepsmatig ook heeft uitgewerkt in het verzorgen en begeleiden van reizen. Maar ook zelf heel veel foto's nemen op het gebied van tijgers, leeuwen, allerlei roofvogels is die heel erg fanatiek in. Je kan het haast zo gek niet verzinnen.
0: Nee, en als je op Facebook op zijn naam gaat zoeken, kan je ook al aardig wat mooie prentjes van hem vinden.
1: Ongetwijfeld, ja.
0: Ja. En ik neem aan dat hij daar ook wel wat voorbeelden van bij zich heeft. Dat het niet alleen maar luisteren is, maar ook vooral toch kijken.
1: Het is natuurlijk vooral ook zijn foto's tonen. Maar ook de achtergrond vertellen, zowel vanuit het fotografieperspectief. Hoe kom je tot een goede foto qua belichting, qua sluitertijd, qua diafragma, qua opstelling, rekening houden met ochtendlicht, met avondlicht, met de opstelling als je bijvoorbeeld in een jeep of een of ander voertuig aan het reizen bent, hoe je die moet opstellen. Dus die technische en die fotografische kant. En aan de andere kant, als bioloog, kan die ook van alles vertellen over het gedrag van dieren, wat dieren wel en niet doen, hoe je ze moet benaderen, dat soort ervaringen zal hij ook delen. Dus die twee dingen en natuurlijk begeleid door prachtig beeldmateriaal.
0: Ja, want we hadden net een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand die heel veel mensen heeft getrouwd. En tegen een bruidspaar kan je nog wel eens zeggen, nee, je moet net even een stukje draaien of die hoofden wat dichter bij elkaar. Maar ja, dat kan je tegen een tijger in het park niet zeggen. Ja, je kan het wel zeggen, maar ik denk niet dat hij het doet.
1: Ik denk het ook niet. Nee. Daar heeft hij helemaal gelijk in.
0: Hij komt wel dichterbij. Misschien dat je zo dicht dat je denkt van, weg.
1: Nou ja, het is zo dat je meestal fotografeert vanuit een jeep. En zeg maar, de jeep en de mensen daarin, die ziet zo'n tijger of een leeuw niet als een bedreiging. Maar ook niet, je staat ook niet op zijn menulijst. Pas als je die auto uitgaat, dan word je ineens een object wat aantrekkelijk wordt. Ja. Dus zolang je in die jeep zit, kan dat soort wild ook heel dichtbij en langs je auto lopen zelfs. En je ziet ze soms nieuwsgierig naar binnen staren en gluren. Maar ze zullen niet snel iets ondernemen.
0: Mooi is dat toch eigenlijk?
1: Ja, dat is fantastisch. Als je voor het eerst bijvoorbeeld een tijger in het wild hebt gezien die op je auto afkomt lopen. Dat is een magische ervaring, zonder meer.
0: Ik denk dat ik de neiging zou hebben om het gas in te drukken.
1: Ja, maar het is wel spannender dan dat zeg maar een bruidspaar op je afkomt lopen.
0: Ja, dat geloof ik graag. Dus.
1: Ja.
0: 19 mei, waar is de lezing?
1: Zoals bekend, de amateurfotoclub is gehuisvest aan kade 40 aan de Westhavenkade in dat mooie cultuurpand. En daar hebben ze een hele mooie zaal waar je presentaties kunt houden. En daar is het, dus aan de Westhavenkade bij kade 40 in Vlaardingen.
0: Niet alleen voor de leden van de amateurvereniging.
1: Klopt. Degene die geen lid zijn, die mogen deze lezing bijwonen. En dat kost €5.
0: Ja, en daar krijg je heel veel tips en handleidingen voor, handvatten voor, om betere foto's te kunnen gaan maken in de natuur.
1: Zeker, en je krijgt een mooie presentatie, denk ik, die op zichzelf al een interessante beleving is.
0: Ja. Mensen die nou heel graag fotograferen en daar eigenlijk wat meer mee willen doen, kunnen die ook nog lid worden van de vereniging?
1: Zeker kunnen mensen lid worden van de vereniging. Wij zijn een actieve club met fotografen die allemaal hele uiteenlopende interesses hebben. Dus we leren van elkaar, we maken uitstapjes met elkaar, we tonen elkaars werk. En mensen zijn van harte welkom. Ook een keertje gewoon om het uit te proberen. We zijn altijd op dinsdagavond vanaf 8:00 in die club aan de Westhavenkade aanwezig. Op de website kun je je aanmelden, kun je even bellen. Dat is afvv.nl. Kun je mailtjes sturen. Overigens kun je daar dus ook opgeven voor deze lezing. Maar ik zou zeggen, als je interesse hebt, kom gewoon een keertje vrijblijvend kijken.
0: Ja, en het zijn foto's van zeer goede kwaliteit die er gemaakt worden door de mensen.
1: Nou, je moet het zo zien, wij zijn allemaal amateurs. En we kunnen nog een heleboel leren. En sommigen die zijn verder dan anderen. Ja. Die maken prachtige foto's. Maar er zijn ook mensen die meer in een beginnende fase zitten. Dus het is voor iedereen een club die open staat om mee te doen en te participeren.
0: Ja, maar je moet wel een beetje apparatuur hebben. Niet dat je met je mobieltje aankomt en zeggen van ik wil foto's gaan maken.
1: Nou, op zich kan dat zelfs ook wel, maar ik denk dat als je in aanraking komt met de leden, dat je dan vanzelf geprikkeld wordt om op zoek te gaan naar wat interessantere apparatuur. Maar dat wil ook zeggen dat, ook al is je apparatuur in het begin eenvoudig, geen probleem. Kijk gewoon of het iets voor je is en dan bepaal je zelf hoe je je ontwikkelt.
0: Ik denk dat er bij de leden genoeg mensen zijn die je kunnen adviseren en je willen op weg willen helpen om de apparatuur wat beter te maken.
1: Zeker, we helpen elkaar. Ik zeg er ook bij, we zijn geen zeg maar cursusinstelling. Dat is wel goed om te realiseren. Maar inderdaad, er zijn mensen met heel veel ervaring die elkaar heel graag helpen. Geen enkel probleem.
0: Oké. Nog één keer, de Kade 40, Westhavenkade 40 in Vlaardingen. Misschien heet het daarom wel Kade 40, omdat hij op nummer 40 zit.
1: Misschien wel, zeker. Ja.
0: 19 mei de lezing.
1: 19 mei, 8:00. En kijk op de website bij afvv.nl om je op te geven.
0: Ja, en je kan het ook via een mailtje doen. Dat is bestuur@afvv.nl. Kosten voor niet-leden €5. En ga anders eens kijken op een andere ledenavond of het iets voor jou is om mooie foto's te leren maken.
1: Heel goed. Iedereen van harte welkom.
0: Oké, bedankt voor het gesprek en een hele mooie lezing gewenst.
1: Heel graag gedaan. Dank u wel. En nog een fijne en mooie zonnige dag met uw programma.
0: Oké, dank je.

0: komende week in het theater?
1: Ja, de komende week in het theater, in ons eigen theater aan de Schier. Dat wil ik op hand weer een paar hele mooie, leuke voorstellingen. Zoals we kunnen beginnen met zaterdag 9 mei. Ik heb er heel erg op moeten oefenen. Het Djurdjev Danska Radost. En dat is een feestelijke avond vol Servische folklore. Deze dansgroep neemt het publiek mee op een reis door verschillende regio's van Servië. Met traditionele dansen, authentieke muziek en kleurrijke kostuums. Elke choreografie vertelt het verhaal van een streek, haar cultuur en haar ritmes. Beleef de energie, trots en traditie van de Servische volksdans op één podium. De deuren die gaan al om 17 uur open en de voorstelling begint om 18 uur. Dan weet u dat alvast. Woensdag 13 mei, nagenoeg uitverkocht in het Wennekerpand, het Leids Cabaret Festival, de finalistentour 2026. 8:15 in het Wennekerpand dus, de laatste kaartjes, dus wees er snel bij. Opvliegers op safari. Die hebben we ook. Laat je meeslepen door het nieuwste avontuur van Loes, Joke, Shirley en Monique in Opvliegers. Op safari, een swingende vriendinnencomedie die je meeneemt naar het adembenemende Zuid-Afrika, waar de vier hartsvriendinnen op zoek gaan naar de Big Five, maar ondertussen vooral zichzelf tegenkomen. Opvliegers op safari is een swingende vriendinnencomedie over het leven met alle bijbehorende strubbelingen. Die is dus te zien op de donderdag in Theater aan de Schie. En in het Wennekerpand op vrijdag 15 mei Erasmus leeft. Een toneelvoorstelling geïnspireerd op een bewerking van het wereldberoemde boek Lof der Zotheid van Erasmus. Volgens regisseur en scenario-schrijver Ibrahim Djaar zijn de ideeën van Erasmus over humanisme, verdraagzaamheid en kritisch denken ook in de wereld van vandaag nog verrassend actueel en levend. Te zien dus vrijdag 15 mei in het Wennekerpand. En ook op 15 mei, maar niet in het Wennekerpand, maar in de grote zaal Theater aan de Schie, nagenoeg uitverkocht, Stef Bos met zijn band. En het heet Ik Zing. Dat hoop ik wel, want ik zit ook in de zaal en ik hoop wel dat hij zingt. Anders vindt het zonde van mijn geld. 16 mei, Poëzie aan de Schie. Met onder andere de literaire boyband Hanna van Binsbergen en Benzo Karim. Poëzie dus in het Wennekerpand. Samen met de Bibliotheek Schiedam en het Literair Gezelschap Schiedam presenteert Theater aan de Schie die avond de kracht om het woord te vieren. In een gevarieerd programma nemen bekende schrijvers, dichters en opkomende talenten het publiek mee in hun verhalen, in poëzie en in spoken word. Dat wordt dus een hele creatieve avond, 16 mei in het Wennekerpand. En ook 16 mei, maar dan in Theater aan de Schie. Huub Stapel, Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. Het onvermijdelijke vervolg. Ja, Huub Stapel, razend populair. Heel veel succes gehad al met Vrouwen van Venus en Mannen van Mars. En ja, die keert dus terug met de megatheaterhit. En dat is te zien. En dat was deze week. Volgende week Jenna weer, want die moest even bijkomen van alle drukte naar het nieuwe theaterseizoen en alle vriendengesprekken die er geweest zijn. We wensen er gewoon een hele fijne week toe. En Jenna, wij zijn er volgende week weer. En dan bellen we. Dit ja. Waren de voorstellingen Theater aan de Schie. Ja, en ik kreeg nog een berichtje achteraf, ook nog van Jenna. Want het nieuwe theaterprogramma is te bewonderen op de website. En programma 2026-2027. U kunt alvast uw favorieten gaan uitkiezen. En als u vriend bent van het theater, krijgt u als eerste de kans om kaarten te reserveren. De exclusieve vriendenvoorverkoop start 12 mei om 19:30. En loopt tot dinsdag 19 mei, ook 19:30. En via de link die in het bericht staat, kunt u inloggen voor de exclusieve voorverkoop. En ja, het theater kijkt er natuurlijk naar uit. Althans niet het theater zelf, maar alle mensen die er werken, om u te mogen verwelkomen bij prachtige, ontroerende en verrassende voorstellingen.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.
3: John Dijmar en Paulus Kerpel.
4: Dit is 2.
5: Ja, we hebben nog hele leuke dingetjes in het programma. We gaan praten met Stefan de Vries van Maasoever Spoorweg Barendrecht. We hebben nog de stadsgehoorzaal en we hebben natuurlijk onze razende reporter die ergens loopt te razen. Of de reporter, John van Houten. Die zou toch in de uitzending komen gelijk nu? Of doen we toch eerst een plaatje?
6: Ja.
5: Nee. Ja. Right. John, jij bent al in de uitzending.
6: Ja, ik ben al in de uitzending, want ik sta bij Marijn Poel.
5: Oké. Okay. Marijn, ook goedemorgen.
6: Ook
5: hoort je niet, hè?
7: Goedemorgen.
5: Hallo, ja.
6: Het is eigenlijk net begonnen, hè?
7: Ja, nu inderdaad, as we speak.
6: En je hebt ook een hoop te doen, ondanks alles. Want het is wel minder als de jaren ervoor, maar er is nog zat te beleven.
7: Zeker. We kijken natuurlijk naar wat er wel is. En dat is een hoop activiteit bij de molens en op de vismarkt en het Jenevermuseum.
6: En je kan ook de molens in hier en daar, hè?
7: Zeker, je kan de molens beklimmen. Er zitten wel leeftijden aan, maar je kan het allemaal zien op het programma. Dat is te vinden op onze website Stichting CCC bij de Molendag. En sowieso kun je bij de 3 korenbloemen de molen beklimmen en de molenaar ontmoeten. En op Molen de Vrijheid heb je demonstraties en ook marktkramen. En bij Molen de Noord heb je rondleidingen. En bij de Palmboom kun je ook de maaldemonstraties zien. Dus er is genoeg te doen. Zelfs bij de Babbersmolen, daar is ook muziek en allemaal kramen en demonstraties van spinnen. Hier zijn ook heel veel oude ambachten te zien. Dus het is een dag vol gezelligheid.
6: Nou, ik zag een rondleiding bij de Noordmolen, die was om 12 uur.
7: Ja, nou, dan heb je nog een uur om daar te komen. Maar er zijn ook rondleidingen om 1 uur en om 3 uur. Dus je hebt genoeg kans.
6: Ja, en je kan nog allerlei andere molens beklimmen. Er zijn ook kraampjes, heb ik gezien.
7: Klopt, er zijn sowieso kramen van oude ambachten. Maar ook allemaal leuke moederdag cadeautjes. Dan ben je precies op tijd vanmorgen. En er zijn goede doelen die zich presenteren. En die allemaal dingen verkopen waarvan de opbrengst ook naar de goede doelen gaat. Dus dat is superleuk.
6: En dan nog even kaartjes voor KNAP. Dat is even wat anders, maar dan ben jij ook een van de belangrijkste spelers. De 21ste is de eerste voorstelling, maar je kan al kaartjes kopen?
7: Zeker. Op Knap Schiedam kun je inderdaad kaartjes kopen voor gruwelijke verhalen. En dat is leuk theater in de Hoogstraat op 5 verschillende locaties.
6: En doen jullie 7 of 8 keer was het?
7: We doen het 7 keer, ja.
6: Ja, dat is wel een bijzonder getal, maar 7 keer is best veel.
7: 7 keer is best veel, want elke keer komen er 5 verschillende groepen. Dus het is 35 keer totaal.
6: Nou, in ieder geval mensen kunnen daar al terecht. Volgende week hebben we in ieder geval nog even Bernd. Spreken we erover hoe het met de verkoop gaat. Loopt het een beetje?
7: Loopt altijd, maar heel veel mensen besluiten op het laatste moment om een kaartje te kopen. Maar het zijn kleine groepjes van 10 spelers, of van 10 mensen in het publiek. Dus wacht ook weer niet te lang.
6: Dus je kan niet met 200 man daar komen?
7: Kan wel, maar dan verspreid over 7 voorstellingen.
6: Ja, dan is het bijna vol. Nou, in ieder geval, de molens, dat gaat allemaal lopen nu. En tot hoe laat gaan, is het hele gebeuren?
7: Tot 5 uur. Dan zijn echt de laatste act en de laatste optredens van de muziek op de vismarkt. En dan gaan we een beetje opruimen en inpakken.
6: Ja, al die mensen van Triple C, die zijn er nu en die moeten tot 5 uur door?
7: Klopt, we hebben aardig wat afstand af te leggen. Dus het wordt een zware dag, maar het weer helpt enorm mee. Dus het komt helemaal goed.
6: Ik zag dat ze allemaal een maaltijdzakje kregen, want dat heb ik ergens voorbij zien komen.
7: Ja, ze krijgen allemaal een lunchpakket, dat ze daar in elk geval niet zich druk over hoeven te maken. Dus, en onderweg op het parcours staan voldoende foodtrucks. Op de vismarkt zat bijvoorbeeld het kanon met broodjes worst. En er is ook een ijsboer te vinden. En bij de Wolf staat de poffertjeskraam. Dus, en er is ook friet op de vismarkt. Dus er is genoeg eten en drinken op het parcours.
6: Nou, dat is voldoende te doen. Nou, mag ik jou danken voor je bijdrage. Ik wens jou veel succes. En we spreken elkaar wel weer.
7: Heel graag, dankjewel.

0: Dit is 2.
1: Ook op Hoogstad,
0: in de Wieboudbuurt
1: en langs de vaart.
0: 2.
2: Ja, de muziek was lekker afgestemd op de molendag. Aan de telefoon heb ik Stefan de Vries. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: U bent van Maasoevert Spoorweg Barendrecht.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik er nog nooit van gehoord had. Wat is het precies?
3: De Maasoevert Spoorweg is eigenlijk een miniatuurspoorlijn aan de Oude Maas in Barendrecht. Daar rijden we met treinen door een bosrijk natuurrecreatiegebied.
2: Ja. Maar dat zijn geen treinen die ik thuis had. En dat zijn geen treinen die op Utrecht Centraal staan. Dat zit er een beetje tussenin, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Het is niet het speelgoedachtige wat iedereen wel eens thuis gezien heeft. Dit zijn echt net een slag groter. Dit is schaal 1 op 7, 1 op 8 zo'n beetje.
2: Ja, ja. En op dat terrein waar u zit in Barendrecht, daar ligt een heel complex aan rails.
3: Ja, onze spoorlijn is ongeveer een kilometer lang. Inclusief alle bijbehorende artikelen. Dus we hebben een heel depot, werkplaats, verschillende loodsen, een draaischijf. En natuurlijk niet te vergeten het station waar iedereen kan opstappen. Want je kan er ook in meerijden.
2: Ja, hoe rijdt zo'n treintje? Is dat elektrisch of gaat het op brandstof? Hoe gaat het?
3: We hebben verschillende locomotieven. De twee grootste diesellocomotieven van de club die rijden het vaakst. Maar we hebben ook verschillende elektrische locomotieven op accu's. Maar ook echt de ouderwetse stoomlocomotieven op water en op kolen.
2: Oh, ja, die moet je geloof ik een uur van tevoren aansteken, denk ik, hè?
3: Ja, dat proces inderdaad is wel ietsjes langer, inderdaad.
2: Ja, jullie zitten met het geheel in Barendrecht. Waar precies in Barendrecht?
3: Eigenlijk aan de Oude Maas, aan de Achterzeedijk.
2: Ja, dat betekent dus dat ik er bij IKEA af moet en dan richting het water.
3: Ja, en dan tussen het pannenkoekenhuis en de camping van de Oude Maas.
2: Ja, ja. Nou zag ik ook staan, als ik met het treintje mee wil rijden, moet ik €1,20 betalen. Dat is iets goedkoper als bij de echte treinen.
3: Ja, we willen het wel als een laagdrempelige attractie houden voor zowel jong en oud. En wij kunnen daarmee gelukkig nog wel de kosten dekken. Maar we moeten alles uit eigen zak betalen. Ze hebben geen subsidies of dergelijke. Dus we vragen wel een kleine vergoeding van de mensen die graag mee willen rijden met ons.
2: Ja, ja. En als ik als ouder met een klein kind kom, kan ik dan zelf ook op die terrein? Of is het alleen voor kinderen?
3: Nee, in principe kan... Wat onze slogan ook is, het is een ritje voor jong en oud. Dus ook... Ouders, grootouders kunnen ook mee. En voor kinderen onder de 21 is dat zelfs verplicht. Oh. Boven de 21 mogen ze eventueel ook alleen met ons met het trein mee.
2: Ja. En dan zwaaien ze naar opa en oma bijvoorbeeld. Ja.
3: Ja. Tegenwoordig staat iedereen dan met een telefoontje alles te filmen.
2: Ja.
3: Spoorbanen en overwegen.
2: Ja. Zijn jullie het hele jaar open of alleen als het, in de zomermaanden?
3: We zijn doorgaans van het eerste weekend van april tot het laatste weekend van oktober. Iedere woensdag en het weekend.
2: Ja, okay. Nou,
3: de vakanties iedere dag.
2: Oh, hartstikke leuk. Dan gaan jullie open dagen organiseren in juni. Wat is het verschil tussen gewoon open en de open dagen?
3: Normale rijdagen zoals vandaag en morgen, dan hebben we... Minimaal 1 trein, maar het liefst nog wel een tweede of een derde. En met de open dagen op 6 en 7 juni, dan rijden misschien wel 20 rond. En dat zijn dus ook gasten of gastmodelbouwers uit binnen en ook uit buitenland, die dan bij ons hun modellen komen showen. En dat we met elkaar onze hobby kunnen beoefenen, zeg maar.
2: Nee. En dat moet dan wel afgestemd zijn op de railsmaat, zal ik maar zeggen.
3: Ja, bij ons hebben we 2 verschillende spoorbreedtes. 7¼ inch, dat is een beetje het waar wij het meeste van hebben. En we hebben ook nog iets smaller, dat is 5 inch. En dat is eigenlijk internationaal wel bekend. Ja,
2: en dan komen die mensen uit het buitenland met een flinke aanhanger of een klein vrachtwagentje waar die locomotief in zit.
3: Ja, en dan kunnen ze bij ons inderdaad uitladen, hebben een mooie spoorlift. En dan wordt alles nog eventjes gecontroleerd. En dan mogen ze bij ons ook een rondje rijden.
2: Oh ja. Moet iedereen dan netjes op zijn beurt wachten omdat er één spoortje is? Of zie ik meerdere treinen tegelijk rijden?
3: Nee, meerdere treinen tegelijk. We kunnen netjes achter elkaar rijden. Hebben we verschillende seinen. Ons station bestaat uit drie sporen. Dus dan staan ze ook netjes naast elkaar te wachten. En op het depot hebben we ook heel veel verschillende sporen. Kunnen ze elkaar nog inhalen. Of eventjes wachten als de stoomtrein water moet pakken.
2: Hartstikke
3: dus het is echt het complete plaatje. Maar dan net een tikje kleiner.
2: Oké. Wanneer zijn die open dagen?
3: 6 en 7 juni, zaterdag en zondag.
2: Kijk, en dan kunnen ze terecht hier vanaf 10:00 AM tot 5:00 PM.
3: Ja, dat is extra lang inderdaad. Normaal rijden we van 1 tot 5, maar voor de open dagen al vanaf 10:00 AM.
2: Ja, ja. Nou, als ik als kleinkind naar de kermis ging en ik ging in de draaimolen, dan was het eerste wat ik zei als ik eruit ging, ik wil nog een keer. Is dat bij jullie ook? Willen kinderen heel vaak nog een keer?
3: Ja, ja, zeker. Het is altijd wel weer een leuk en spannend, toch ook wel voor de kleintjes, om over de brug te gaan of door de tunnel. In onze spoortuin staan ook nog een aantal kabouters, dus dan is het toch iedere keer weer kijken of dat ze alle kabouters gezien en geteld hebben. Dus voor iedereen die nog meerdere keren wil, hebben we ook een speciale 10-rittenkaart.
2: Oké. En hebben jullie ook nog iets aan versnaperingen wat je daar kunt krijgen?
3: Bij de speeltuin zit speeltuin Gitaria. Dus dat is een soort cafetaria. Voor een kleine hap. En ietsjes verder lopen zit het pannenkoekhuis voor de wat grotere lunch of diner.
2: Oké, hartstikke leuk. Nou, op 6 en op 7 juni de afslag richting de Hoekse Waard, maar dan bij de IKEA eraf.
3: IKEA er vanaf.
2: En dan staan er ongetwijfeld in die buurt wel wegwijzers naar jullie toe.
3: Ja, zeker weten.
2: Oké, Stefan, bedankt voor je toelichting.
3: Graag gedaan.
2: Ben je zelf ook machinist of niet?
3: Ja, ja. Verschillende taken heb ik, maar ook als machinist op de trein inderdaad.
2: Okay. Heb je dan een prachtig pak aan met een pet op of niet?
3: Ik niet, maar sommigen wel inderdaad.
2: Oké, ik wens je veel plezier en ik hoop dat er veel mensen op afkomen.
3: Ik hoop het ook. Hartstikke bedankt.
2: Oké, dankjewel. Dag.
3: Fijne uitzending.
2: Dankjewel.
3: Dag.

0: Dit is 2.
1: Ook op Hoogstad.
0: In de Wieboudbuurt.
1: En langs de vaart. 2.
2: Ja, maar ook bij een heleboel molens in Schiedam. Want daar zijn we vandaag. En John is momenteel bij de Drie Korenbloemen. Een beetje Vlaardingenstraat, Nieuwe Damlaan, Westvest. Een beetje op dat hoekje.
3: Ja, het is nog vrij rustig. Want het is net begonnen natuurlijk, de molendag. En jij bent vrijwilliger van Schiedam.
4: Ik ben molenvrijwilliger van de Stichting Schiedamse Molens. En met molendagen, open monumentendagen en af en toe ook wel eens andere dingen doe ik dus voor de molens.
3: En, wat is je naam?
4: Alp Wietsma.
3: Mooi. Nee, voor de luisteraars eventueel. Ja, in ieder geval de Drie Korenbloemen. En wat kan je hier allemaal doen vandaag?
4: Hier kan je de korenbloemen bezichtigen. Triple C, die haalt buiten, houdt ze allemaal. Kinderspelen hebben we hier dan toevallig en ze maken daarom misschien ook de toneelvoorstellingjes. En ik zeg het, ja, de molen zelf hier is dus te bezichtigen. Er staat een molenaar op die dus ook wegwijs aan de mensen kan maken over hoe de werking van de molen is. En ik zeg het, dit is dus de Drie Korenbloemen. Drie Korenbloemen dateert uit 1770. Dat is onze oudste stadsmolen die we hier hebben. Degene waar deze molen voor gebruikt is, zijn meerdere dingen geweest. Onder andere een houtzagerij is er hierin geweest. Er is een pelmechanisme zit er in deze molen. En op een gegeven moment, ja, het was begonnen als brandersmolen, maar later is dus dit de functie van brandersmolen verloren. Het is een bakkersmolen geworden. En zodoende zit dus aan deze molen zit er dus ook nog een huisje gebouwd, waar dus de molen naar in woonde.
3: En wat wordt er nu dan met deze molen gedaan?
4: Geen maalwerk, omdat dat schijnt hier niet helemaal goed te zijn. Maar ja, hij kan wel draaien. En ja, een molen moet draaien, want een stilstaande molen, dat is maar dan gaat er gewoon heel veel slijtage voorkomen en dergelijke. Nou, dat moeten we niet hebben. Dus als het blijft draaien, dan kan hij gewoon wel handhaven. Maar hij draait voor de prins.
3: Dus voor niks.
4: Juist.
3: En maar jullie zijn dan open vandaag. Je kan naar boven. En daar staat boven dan de molenaar?
4: Ja, de molenaar staat buiten op de balie. En die ontvangt eerst aan mensen. En ja, misschien als het wat stiller is, dat hij ook nog even naar de maalzolder door kan gaan met de mensen. Maar ja, ik denk niet dat hij dat durft. Want ja, omdat er natuurlijk net ook weer een ongeluk met een kind gebeurd is. Ja, daarom moeten ze wel even erbij blijven. Dat er niet kan om te voorkomen dus dat hier ook ongelukken gebeuren. Dat willen we niet hebben.
3: Ja, dat moet je zeker doen. Want als je naar de vrijheid gaat, moet je met zo'n trapje naar boven. Zo'n laddertje lijkt me ook niet zo erg wel.
4: Dat klopt. Maar ja, de vrijheid vind ik gewoon nog echt de authentiekste molen die we nog hebben. Want de onderste trap is alle treden ingesleten. En ja, als je dat eenmaal gezien hebt, dan ja, is dat echt... Die is nog het meest originele van allemaal. En die maalt ook gewoon nog haast dagelijks.
3: Ja, want je kan er ook nog van alles gaan kopen daaraan, producten.
4: Ja, klopt. Nou ja, verkopen doen we dan in de walvis onze producten. Maar het wordt gemalen op de vrijheid.
3: Ja. In ieder geval, jullie hebben van alles hier liggen en staan. Je kan van alles over die molen vertellen. En ze hopen dat er veel mensen langskomen vanmiddag, want het is natuurlijk mooi weer. En dan gaat het zeker lukken, denk ik.
4: Ja, oké. Nou, iedereen is tot 5 uur hier welkom. En dat haast bij ons al onze molens. Alleen dit jaar is het niet bij de Kameel. Dat daar heel veel bouwactiviteiten zijn. En daar is het wat gevaarlijker geworden om daar dus naar de molen toe te gaan.
3: Mag ik je even bedanken voor je bijdrage en terug naar de studio.
4: Ja, oké. Groetjes aan de luisteraars.
5: Ja. Ja.

0: komende week in het theater?
1: Nou, de komende week in het theater, dat doen we in de Stadsgehoorzaam met Eva. Eva, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een hartstikke leuke week. En het is eigenlijk al een beetje aan het aftellen naar de laatste voorstellingen. Het duurt nog een paar maandjes. Maar de voorverkoop voor het nieuwe seizoen ook al druk bezig bij jullie. En gaat dat goed? Belooft dat weer een mooi seizoen te worden?
2: Klopt. Ja, als je het mij vraagt, wordt het weer een prachtig seizoen. Seizoen 26-27. En we zijn inderdaad half april gestart met de verkoop.
1: Ja, ja, jullie waren er vroeg bij dit jaar.
2: We waren er vroeg bij, ja, klopt. Ja. Ons boekje hebben we huis aan huis in Vlaardingen bezorgd met onze vrijwilligers. Dus mocht je hem op de mat hebben gehad, bladeren het lekker doorheen. En anders is natuurlijk het prachtige programma ook te vinden op onze website.
1: Ja, helemaal nieuw met grote fotootjes erbij. Moet er wel even aan wennen om te navigeren.
2: Ja, we hebben het helemaal lekker in een nieuw en fris gestoken.
1: Ja. Ja, is er nou een voorstelling bij in het komende seizoen bij jullie dat je denkt van nou, daar ben ik zo nieuwsgierig naar?
2: Ik heb wel een flink lijstje, Ja, absoluut.
1: Oké, en wat is voor jou het absoluut hoogtepunt dat je zegt van dat die bij ons staat als een knaller?
2: Een knaller? Nou, ik ben wel een groot Corelli-liefhebber, dus ik kijk heel erg uit naar onder andere Teun van der Elzen. Die gaat try-outen bij ons later in het seizoen. Fabian Franciscus vind ik altijd heel leuk, dus ik kan mijn cabaret-hart wel ophalen komend seizoen.
1: Dus jij kan je hart wel weer ophalen. Of je werkt of je zit gewoon als publiek in de zaal.
2: Precies.
1: Ja. Ook heel erg leuk lijkt me voor de wat jongere gastjes. Want je kan niet vroeg genoeg beginnen met het opvoeden dat theater leuk is. Dus dat doe je al voor 3+. De zoete zusjes, die komen langs.
2: Knop. En een drukke dag vandaag. Tweemaal de zoete zusjes. Om 2:30 en om 4:00 nog een show. Ja, de misschien wel bekendste zusjes van Nederland, Saar en Janna, die komen inderdaad naar Vlaardingen met hun show vol liedjes en challenges. Spanning, ook wel een beetje humor, vrolijkheid. Het wordt een feestje voor onze jonge theaterbezoekers.
1: Ja, en dan moeten ze als de donder de rommel opruimen van het feestje, want Tim Kroeze komt ook nog vanavond of 's avonds.
2: Klopt, die staat s'avonds in de harmonie, dus dat scheelt met...
1: Oh ja, dat scheelt wel.
2: Ja, met zijn voorstelling 5:50. Ja. En 5:50, daarmee refereert hij naar zijn CITO-score, de groep 8 CITO-toets van een heel aantal jaar geleden. En hij wil eigenlijk in deze debuutvoorstelling aangeven van de... Lijkt heel veel te gaan over bewijsdrang, maar ik ben echt wel heel veel meer dan mijn hoge CITO-score. Het leven gaat ook over genieten en over in het moment zijn. Dus ja. Dat is het thema van de voorstelling.
1: Ja, genieten, dat kan je ook waarschijnlijk wel zondagmiddag van een mooie pianomuziek van Olga Malkina.
2: Ik denk inderdaad dat ontzettend genieten wordt. Ja, Olga Malkina, zij brengt klassiek romantisch repertoire. En extra bijzonder is dat er literaire intermezzi tussen de stukken worden verzorgd door Rick Bouwman.
1: Ja, ook heel erg leuk. En dan hebben we even een paar dagjes vrij. Dan kunnen we de stofdoek te pakken krijgen.

0: ze elkaar dan een aantal jaar later weer en gaan ze opnieuw samen de planken op. En nou ja, dat kan alleen maar één ding betekenen, namelijk vuurwerk.
1: Ja. En dan gaan we het weekend in met Jawad S. Sufi en daar gaan we het volgende week over hebben.
0: Precies.
1: Hey, voor nu bedankt.
0: En fijn weekend.
1: Tot volgende week. Hoi hoi.

Ja, hebben we nu een gezellig weekend met de molendagen. Volgend weekend wordt het ook net zo gezellig en misschien nog wel gezelliger. Want 16 en 17 mei is het tijd voor het Jeneverfestival. Bezoekers kunnen terecht voor proeverijen, masterclasses en een silent disco. Die is lekker rustig altijd. Bij de Havenkerk en bij het Jenevermuseum. Kaartje kost €13,50 en is inclusief een eigen proefglas met keycord en glashelder. Toegang tot de Havenkerk met meer dan 25 distillateurs, masterclasses en de silent disco en een buitenprogramma en meer. Wie graag kennis maakt met het brede aanbod aan jenever en gin, komt aan zijn trekken. Aanwezige distillateurs zijn onder meer Fillers, Juniper, Bird, het Nieuwe Diep, Klei Distillery, Zaanschijn, Rutte, Old Schiedam, Zwart Nazareth, Stokerij Soestdijk, Ravenveld, Loopuitstokerij, Lubberhuizen, Nolet, Eden Jenever en Full Circle, Cats en Bobby's Dry Gin. Het Jenever Festival is op zaterdag 16 van 12:20 en zondag 17 mei van 13 tot 18:30 in de Havenkerk en Jenever Museum Schiedam. Inclusief het programma. Toegang, had ik al een keer gezegd, maar het staat er nog een keer in het artikel. €13,50 per kaartje. En dan krijg je dus je glas in aan een keycord en een glashouder. Maar of er nou iets in komt, dat weet ik niet. Dat zou je extra moeten betalen, denk ik.

0: Amy Winehouse was dit, geloof ik, zomaar. En ik zag een lampje knipperen. Dat betekent dat John ook weer even in de uitzending wil. John, waar ben je terechtgekomen?
1: Ja.
2: Welkom bij de Nationale Modedag in Schiedam op 9 mei. En wij staan hier... Wij zijn hier Jo en Mies. Ja, en wij staan bij Mode de Vrijheid vandaag.
0: Oh.
2: Ja. En die molen, die, daar werken wel meer dan 8 mensen. Ja, en zelfs kinderen onder de 14 jaar, hè, in dat jaartal. En als er toen Arbo was...
3: Nee.
2: Nou, alles echt nooit goed gekeurd, hoor.
3: De Arbo
2: en keurt wel meer niet goed.
3: Nee, geen brandplan hebben ze.
2: Nee, geen bliksemafleiding. Geen vluchtplan. Wat is een vluchtplan, denk jij?
3: Ook niet.
2: Nee.
3: Spring maar gewoon uit het raam.
2: Zoek een raam of spring gewoon in de schie.
4: Dus een zwemletje had geen overbodige luxe geweest.
1: Maar het was toen in die tijd je never, hè?
2: Ja, maar dat dronk je alleen als je per ongeluk met je vinger langs de tandwielen was gegaan en je had wel eens weer een vingertje verloren.
3: Ja. Nou ja, in die tijd, glaasje je neven en door.
2: Ja, dat was het.
1: Ja, dat doen we nu niet meer, hè?
2: Nee, absoluut niet. Nee, nu zijn die Arbo-regels wel wat strenger geworden. Zeker wat alcohol betreft, ja. Dat
3: hebben ze ook pleisters nu.
2: Ja, voor die vinger.
3: Goede verzorging.
2: Maar in die tijd was het echt wel bar en boos, hè. In die tijd zwaar werken voor die molenaars en die branders. Echt petje vooraf.
3: En het mooie was
2: dat ze helemaal niet blij waren, hè, toen deze molen gebouwd werd. De andere molenaars waren er echt niet blij mee.
3: Die dachten dat de windvang van de andere molens ze zou belemmeren. Dus dat er niet nog genoeg wind zou komen natuurlijk.
2: En toen in 1911 gebeurde iets heel bijzonders. Jo, echt serieus.
3: 1911? Toen werd Titanic in het water gelaten.
2: Nou, dat ook. Maar iets anders nog.
3: De eerste Nederlandse vrouw haalde haar vliegtuig in 1911.
2: Dat ook, maar nog iets anders.
3: Annie M.G. Schmid werd geboren.
2: Nou, dat allemaal. Maar deze molen kreeg een gasmotor.
3: Een gaswatter?
2: Motor, gasmotor. Als het dan geen wind was, kon de motor toch gewoon draaien.
3: Ja, oké.
2: Ja, nou, wij vinden dat eigenlijk wel magie.
1: En jullie mogen nog tot vanmiddag 5 uur, heb ik begrepen, van Marijn.
2: Nou, wij zijn de ochtendgroep met onze kleine sketch hier. En straks zijn we ergens anders weer ingedeeld. En dan komt er een andere groep die het weer van ons overneemt.
3: Ja.
1: En jullie vanmiddag vrij?
2: Nee hoor, wij staan bij kinderspelletjes, hè, vanmiddag.
3: Ja. Dus dat gaat heel de dag door. En we hopen dat er heel veel mensen komen. Zeker gezien het mooie weer. En alle vrijwilligers die vandaag hier komen helpen. We hebben een heel goede sfeer. En het is super gezellig. Dus mensen, kom allemaal naar de molens in Schiedam.
2: En dadelijk op de Vismarkt is ook alle leuke muziek. En ik zing daar zelf een popcorn at school. En ik zing er ook. Dus dat moet ik ook nog doen vanmiddag.
1: Oh, je hebt een druk programma.
2: Heerlijk.
1: En vanavond het pentjes op de bank?
2: Ik het wel. Nagenieten.
1: Oké, mag ik jullie wel danken voor de bijdrage en veel succes vandaag.
2: Fijne dag ook.
3: Ja, geniet ervan.
1: Gaan we zeker doen.
3: Tot
1: ziens. Dag.
0: Ja, John, wat was dit? Twee dames die ergens een verhaaltje vertellen?
1: Nee, zij doen een act voor het CCC hier zo bij de Vrijheid.
0: Ja.
1: En daar is, dit verhaal wat zij vertelden, dat is daarvan...
0: Oké. Okay. Ze staan bij de Vrijheid en ze zijn ook nog wel vrij. Ze mogen zo rondlopen.
1: Ja, nee, ze zijn met z'n tweeën. Ze zijn van CCC.
0: Ja. Ze hebben geen ketting om met een grote kogel eraan.
1: Nee, dat nog net niet, nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, je weet het maar nooit in die tijd.
1: Nee, je hebt toch de zakken eruit. Ik ben net even boven geweest bij de 3 korenbloemen. Maar de molenaar was zoek, dus dat hebben we...
0: Oh jee, daar heb je het gedonder al, hè. Komt er die heks in de buurt natuurlijk. Is de molenaar ineens weer zoek.
1: Maar ze hebben daar wel die film opgenomen van Schiedam 57 met Anne Rats en consort.
0: Ja, dat heet Familie.
1: Oh ja, ja, okay. Ja. Ja, dat wil ik even weer vergeten. Maar die hebben ze wel opgenomen, zag ik.
0: Oké. Okay. Nou, zo bedankt. Ga je nog verder? Of
1: ja,
0: kom je hierheen?
1: Ja,
0: ik ga
1: nog even verder.
0: Oké, okay, nou, nog, als je opschiet, kan je er nog één keer in. Hoi.
1: Ja, dat had ik ook verwacht. Is goed. Hoi.

0: beetje beklemmend, die omarming van Bluff tussen die allemaal de zachtjes uit. En dan gaan we naar John. Want die staat weer bij de volgende molen, denk ik, John.
1: Ja, ik sta nu bij, ja, halverwege, vlakbij de studio wel zelfs, aan het water. Oh. En dan heb ik nog mensen van Triple C. En heb ik een mevrouw, en die is de belangrijkste, nice van Triple C.
2: Ja, dat klopt. Ik ben de coördinator van de Nice Bus. En wij maken de meeste kleding die waar je de mensen in ziet lopen, zeg maar, die maken wij. En dit, nu met de modedag, maken we kleding van ongeveer 1900. Dus een mooie jurk, een mooie schort erbij en een mooie bovenblouse, zeg maar. Met een mooi gehaakt kleed eroverheen. En voor de heren hebben wij nu gewoon een broek die niet op een spijkerbroek lijkt, maar gewoon een ripcord broek met een overhemd en een pet.
1: Daar hebben jullie veel werk aan gehad, denk ik.
2: Ja. Ondertussen, nou, wij doen het nu al 5 jaar, dus we hebben een hele boel kleding en die maken wij gewoon. We maken elk jaar iets nieuws erbij en dan doen we dat opnieuw uitgeven.
1: We hebben hier een heel assortiment onderhand en dat moet je ook nog ergens opslaan.
2: Ja, sinds dit jaar hebben wij een nieuwe opslagplaats voor de kleding. En van daaruit werken wij alle setjes bij elkaar en dan kunnen we mensen kleding lenen.
1: En hoeveel mensen lopen er ongeveer rond?
2: Ik denk nu een stuk of 40.
1: Nou ja, en zijn de hele dag bezig, heb ik begrepen, tot 5 uur toe?
2: Ja. Ze hebben mandjes met dingen waar ze dingen in sjouwen. Ze weten ook alles over de molens. Dus je kan ze gewoon vragen van hoe hoog is deze molen? Of wat gebeurt er in deze molen? Hoe werkt de molen? Dat hebben ze allemaal geleerd. Dus dat kan allemaal verweven worden.
1: Nou, dat is heel wat. Ja, ik moet het nu een beetje eindigen, want het einde van het programma is het. Want we gaan zo naar het nieuws en het weer. Mag ik jou bedanken voor je bijdrage?
2: Ja.
1: En dit was ook mijn bijdrage voor de Modedag.
0: Oké, John, bedankt in ieder geval weer voor je inzet. En we zien je zo nog eventjes in de studio. En ik zeg dan ook gelijk, dit was 2 op een zaterdag voor vandaag 9 mei. We hadden Marcos Gegardes, Katie Corporaal, die stopt als een babs. Peter Oei, die had het over de lezing voor natuur- en wildfotografie. We hadden Stefan de Vries van de Maasoeverspoorweg in Barendrecht. We hadden Eva van de Stadsgehoorzaal. En ik mocht zelf het verhaaltje van Theater aan de Schie doen. Toby, Paulus, bedankt. En Marco, die staat alweer helemaal klaar, want die neemt het straks van ons over. En ik zou zeggen, wat ons betreft, tot.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen onder wie een Nederlander zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 80's Lunch.
3: Patrick de Boer.

Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek. Hartelijk welkom. Het is weer tijd voor de ethisch lunch om hem te serveren. Op deze zonnige zaterdag, 9 mei 2026. En tot 1 uur vanmiddag muziek uit de jaren 80. Lekker uurtje met muziek hier bij de streekomroep 2. De omroep voor Vlaardingen en Schiedam. En je hoort als eerste in de parade van vanmiddag Loverboy van Billy Ocean. De tweede single was dat van zijn vijfde album Suddenly. Met een nummer 2 hit in de Verenigde Staten. En dat was een positie die hij ook haalde in de Tros Top 50. In de Nederlandse Top 40 bleven die mee op nummer 5 steken. Het was hit nummer 5 in Nederland inmiddels voor deze Britse zanger. Grote klappers, maar ook nummers die je niet of nauwelijks meer hoort op de radio. Of nummers die je misschien wel kent, maar helemaal niet zo goed deden in de hitparade. Dat komt er ook allemaal voorbij. Je kunt er in ieder geval van genieten op deze zender tot 1 uur vanmiddag. Uit dat fraaie decennium. Van de cassettebandjes, de Walkmans, de schoudervullingen en wat al dienst meer zijn. En we gaan naar een nummer 1 hit. De eerste solo-single van George Michael. Hij schreef het nummer nog wel samen met Andrew Ridgeley, het andere groepslid van Wham. Maar omdat het niet in hun stijl paste, werd het als een solo-single van George Michael uitgebracht. Het gaat over een man die worstelt met schuldgevoelens en spijt. En dat hij door zijn vriendin is betrapt op vreemdgaan. Ja, zo gaat dat dan, hè. En dat is natuurlijk deze met de beroemde saxofoon-solo, die gespeeld wordt door Steve Gregory. En de man die we horen zingen, dat zei ik je net al, is George Michael. En het werd gelijk een grote hit. Ook in Nederland een nummer 1. In de Ethisch Lunch uit 1984. Zijn solo hit van toen, Careless Whisper.

1983 van Cadans. En In het Donker. De popgroep uit Utrecht rond zanger, componist en tekstschrijver Frans Bakker. Protest tegen discriminatie. Er werd ook wel van gezegd een romantisch liedje, maar dat is niet helemaal hoor. De eerste hit voor de band komt op nummer 19 in de nationale hitparade, nummer 21 in de Tros Top 50 en nummer 23 in de Nederlandse Top 40. En daarvoor George Michael, Careless Whisper uit 1984. En dan gaan we nu naar een band die er al bij was in de jaren 60. Eind jaren 80 met album nummer 16 kwam en dat album heette One. En het was een album dat de groep opdroeg aan de overleden broer Andy Gibb. Die overleed in 1988. Was ook een Bee Gee die enig succes had. Als soloartiest in de glorietijd van de Bee Gees rond 1978. Ja, de titel van dit nummer zou eigenlijk Cruel World worden. Maar dat werd veranderd in Ordinary Lives. En dat is de single die je gaat horen van de Bee Gees. De single die kwam tot nummer 23 in de Nederlandse top 40. Dus niet een hele grote hit. Maar wel weer een fijne comeback die de groep ermee maakte. En het kan nog net in de ethisch lunch. Want hij komt uit 1989. En we gaan hem voor je afspelen in de ethisch lunch. De Bee Gees. En Ordinary Lives.

Kijk, en dit is nou zo'n voorbeeld van een classic die nooit eigenlijk de hitparade haalde in Nederland. Leef in ons land steken de tipparade. Up Where We Belong, Joe Cocker en Jennifer Warnes. 2. Kwam uit 1982 en was een nummer uit de film An Officer and a Gentleman. En was het dan wel een grote hit? Ja, maar zoals gezegd niet bij ons. Wel in Amerika, want daar kwam het tot number one in de Billboard Hot 100. En het nummer won nog eens een Golden Globe en een Oscar. Ja, hier dus niet verder dan de tipparade. Oké. Okay. Voor de Bee Gees, Ordinary Lives uit 1989. De Ethisch Lunch, dat is het programma dat je hoort. Bij 2, streekomroep voor Schiedam en Vlaardingen. Waar beide steden bezig zijn met de viering van Molendag. Het is Nationale Molendag. En in de beide steden, en vooral Schiedam, hebben we natuurlijk een aantal mooie molens. Hè. Maar het is wel een wat kleiner programma dan dat je dat misschien in voorgaande jaar gewend bent. Kun je trouwens van alles ook overlezen op onze onvolprezen website www.ditis2.nl. En 2 is dan T-W-E-E. Hier geen molens, maar wel muziek uit de jaren 80. Met een nummer dat werd geschreven door Benny Gallagher en Graham Lyle. Een nummer dat terug te vinden is op de LP Scissors Cut. Een album dat werd gemaakt door Art Garfunkel. Dat is de man die met Paul Simon tot grote hoogte kwam. Maar zelf ook lekker had gescoord. In 1979 onder andere met Bright Eyes, dat in ons land een nummer 1 hit werd. Een van de opvolgende singeltjes was dit mooie nummer dat in 1981 uitkwam en daarom in de 80's lunch zit, A Heart in New York.

Het vroege werk van The Cure, Nature's Lunch. 1981 is deze Primary. En daarvoor hadden we Art Garfunkel met Hearts in New York. Solo was hij daar zeer succesvol mee. Ja, en dat was na de grote successen natuurlijk die hij kende met Art Garfunkel. En de Hard in New York, dat kwam ook uit het jaar 1981. En dat zat voor The Cure met Primary, ook uit 1981. We gaan eens naar de afdeling zoetwaren. Want er is heel veel zoets gemaakt in de jaren 80. Waaronder dit nummer van een zanger en bassist die op 13 januari 1943 in Kingston op Jamaica werd geboren. En in 1970 er al bij was met zijn eerste solo-hit in Groot-Brittannië. Elizabeth and Reggae heette dat. Een instrumentaal deuntje. In Nederland leerden we hem kennen met deze hit. Die scoorde in 1986. De origineels van Mac Davis die zetten het als eerste op plaat. En de zanger van dienst maakte er een reggae-versie van. Uiteraard, want hij komt uit Jamaica. Nee, zo werkt het dan ook wel weer. En nummer 1 hit in Engeland. En ook in ons land succesvol. Hij kwam ermee tot nummer 4 in de Nederlandse top 40. Maar wel de enige hit in 1986 voor Boris Gardner. I Wanna Wake Up With You.

De homo Willem. Het minuten. Nee, Chuck Attack was dit natuurlijk. En Day by Day. Dat is een single uit 1985. En deze Engelse band was ook in Nederland redelijk succesvol met zijn mix van jazz en pop. En onder andere dit liedje wat net voorbij kwam, hoorde je dus daarin Day by Day in de Ethisch Lunch. En voor reggae van Boris Gardiner, I Wanna Wake Up With You. Maakte die een hit van in 1986, origineel Mac Davis. Dan weet je dat ook. Het is bijna 1:15. En dan gaan we naar zo'n beetje de laatste 3 van het programma toe. En dan hebben we 3 hele verschillende platen voor, kan ik je vertellen. De tweede, die ertussen zit, is een internationale nummer 1 hit. Die vooral opviel door de videoclip. Nou kan ik je die niet laten zien natuurlijk op de radio, maar ik zal straks wel vertellen hoe dat eruit zag voor de mensen die het niet kenden. Maar ja, denk het wel. Dat is een van de iconische clips van de jaren 80. Nou, dus liedje dat je gaat horen ook een iconische single geworden. En dan geldt dit in 1984 voor de man die ooit begon bij de Commodores. Dan hebben we een single in het kader van een aflevering van Jambers. Dan zeggen we, wat bedoel je daar nou mee? Maar dat is eigenlijk een beschrijving van wat iemand overdag en 's nachts doet. Overdag is zij werkt ze op kantoor, maar 's nachts ontpopt ze zich tot danseres. Zoiets. Ja, het was niet een hele goede imitatie van Jambers, dat geef ik gelijk toe. Maar weet je misschien waar het over gaat. Maar goed, die komt dus ook voorbij. En de eerste van de 3. Dan gaan we het hebben over hip house. Moet je zeggen, wat zeg je nou, hip house? Ja, dat was een stroming, praten we over eind jaren 80. Dan praten we over de turn-up-the-bass-verzamelaars, ken je dat nog? En er was een meneer die dat heel goed kon. Die daar ook bij rapte. Dat is een meneer waarvan we de single gaan laten horen, waarmee hij in 1989 een hit scoorde. Dat is een rapper die op 2 oktober 1971 werd geboren als Peter van der Bos. En met dit nummer zou hij zijn eerste hit scoren van de 9 tussen 1989 en 1992. Hij zat echt in die hip house. Ja, hip house. De kruising tussen hip-hop en house. Ja, zo simpel kan het wezen. Dan hoort je denken, Peter van der Bos. Ja, dan moeten we zijn artiestennaam maar noemen. Dan is het misschien wat bekender. Wat zou je zeggen van Tony Scott? Ja, ken je die nog? En in de Ethisch Lunch komt hij voorbij met zijn allereerste hits. Die scoorde in 1989. That's How I'm Living.

Lee Ralph in de evening uit 1984. Dat is een dame die ook actief is geweest als actrice, regisseuse, producente en scenario-schrijfster. Op haar 19e al afgestudeerd. Ze begon als student geneeskunde, maar nadat ze met kadavers moest werken, deed ze... en gooide ze het roer om. Stapte ze over naar de podiumkunsten. En scoorde ze met In the Evening, haar enige hit in Nederland. Komt tot nummer 16 in de Nederlandse top 40. Het lijkt net zo'n aflevering van Jambers, hè? Overdag werkt ze op kantoor. Maar s'nachts, om pop te zitten in de discotheek. Nee, zal hem niet meer nadoen. Daarvoor Lionel Richie met zijn nummer 1 hit Hello. Met 1984 ook. Van de LP Can't Slow Down, het tweede soloalbum van Lionel Richie. Nummer viel natuurlijk ook op door de videoclip. Waarin Richie een docent aan een universiteit speelt die verliefd is op een blinde studente. En zijn pogingen om contact met haar te zoeken lijken te vergeefs, totdat hij wordt verrast met een boetseerwerk dat naar zijn evenbeeld is gemaakt. Ja, ja. Prachtig, hè? Schitterend. Maar natuurlijk ook voor het liedje was natuurlijk ook prachtig en schitterend. En de parade van 3 aan het einde van de 80's lunch werd geopend door Tony Scott. That's How I'm Living was zijn eerste hit. In 1989. We zagen echt de turn-up the bass periode. Ik kan me nog herinneren. De grote man van de hip house. Hip-hop met house gecombineerd. Ja, house, ja, ja. Commerciële house dan. Peter van der Bos, zo heet hij in het echt. En leuk om hem ook te horen in de 80's lunch. En daarmee zit het erop. Ja, en de volgende aflevering, dat is even afwachten. Dat hangt van de planning af. Hij is wel in mei, kan ik je vertellen. Maar er komen twee lange weekenden aan natuurlijk. Volgende week Hemelvaart. En dat is donderdag. En dan is het een lang weekend voor veel mensen. En daarna dan krijgen we ook een lang weekend vanwege Pinksteren. Dan kan het zijn dat ik niet in Schiedam ben. En ja, ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn, dat begrijp je. Dus... het kan zijn dat er de komende twee weken geen 80's lunch is. Het kan ook zijn dat hij de volgende week wel gewoon is. Ik zou zeggen, zet de radio even aan. Dan hoor je het vanzelf. Maar in ieder geval komt er in mei nog wel een aflevering van de 80's lunch. Hier op de zender zometeen na 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2 tot 6 uur vanavond. Dan is Roel Pot de eerste met Praatje Pot voor de avondprogrammering. En dan wens ik je nog een fijne zaterdag toe. Hoi!

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg een file van 5 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knappend Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 10 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Alleen file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door de afsluiting van de A12. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij Rotterdam-Feyenoord een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn staat tussen Haastrecht en aansluiting met de N457 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: door Almegens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hartelijk welkom, dames en heren. We hebben weer een nieuwe aflevering van Praatje Pot. Wat hebben we vandaag? We hebben een nieuw mengpaneel. Daar is Bart heel blij mee.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Heet het ook mengpaneel?
1: Wat ik nu zie? Ja, het is een mengpaneel.
0: Ik ga wat laten horen. Het is wel iets dat de mensen thuis gelijk hebben.
1: Even kijken. Ik kan bijvoorbeeld...
0: Kijk eens eventjes.
1: Doen.
0: Oh, en?
1: En als je flauwe grap maakt.
0: Ik ben bang dat die nog wel een paar keer voorbij gaat komen dan vandaag. Dank u. Nou, de rest houden we even rijm, hè? Anders. God, ik weet dat ik thuis zo'n applaus kreeg als ik thuis kwam. Maar goed, hoor je alleen maar de echo van mijn eigen stem. Dus, we zijn begonnen met Broquito van Perez. En vooral mijn vader vond het altijd leuk. Ik heb dat singeltje nog steeds thuis. En vooral het gedeelte dat hij zo'n kut zat de hele familie heel hard mee te zingen. Ja. En ik was te jong om te weten waar het over ging. Nu wel. En dan ga ik toch weer even beginnen. Ik blijf een klein kind wat dat betreft. Dat is toch wel.
1: Dat vind ik van mezelf namelijk ook.
0: Wat?
1: Je moet nooit volwassen worden.
0: Nee, dat kan altijd nog. Tenminste, als ik in mijn urine lag of zo. Oh nee, ik word begraven. Weet jij wat je gaat doen, Bart? Als hij.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, misschien is een urne wel handig. Dan gooi ze me gewoon weer uit. Ben ik weer goed. En er nog ergens anders ook nog goed voor.
0: Ja, ze hebben me. Ik heb een hele. Och jong, ik heb. Toen ik een pas heb afgesloten, keek ik recht naar uit. Ik heb een hele mooie kist met een fluweel van binnen. En ik denk, zo'n luxe heb ik nog nooit gehad. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je denkt, nou stel nog maar even uit die ellende. Dus, goed. We hebben heel veel leuke dingetjes. We hebben een openingspraatje. Dat staat hier op mijn papiertje. En dat hebben we zojuist gedaan. We hebben verzoekjes natuurlijk. Heel veel verzoekjes, moet ik zeggen. En we hebben de 3 van iemand. En we hebben, we hebben zoveel leuke dingen. Laten we gewoon ook lekkere plaatjes draaien. Wat dacht u van deze?

op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

0: Ja, dit was Ik heb je lief van Paul de Leeuw. Volgens mij is dat geschreven door heel iemand anders. Oh, Peter, die nu die filmpjes maakt met Ome Cor. Ken je dat, Ome Cor?
1: Nee.
0: Oh, dat is de enige man in heel Nederland die weet waar het over gaat. Ome Cor, dat is eigenlijk Martin van Waardenberg. En die heeft filmpjes gemaakt over opa Cor, Ome Cor. Worden bijna iedereen speelt er gratis of voor heel weinig geld in mee. En dat geld gaat allemaal naar het goede doel. Het Sophia Kinderziekenhuis. En volgens mij, die producer daarvan heeft heel veel mooie nummers geschreven. Waaronder dus volgens mij deze. Ik heb je lief van Paul de Leeuw. Maar mocht het niet zo zijn, dan gaan we gewoon verder met het volgende verzoekje van Karin de Groot.
1: Nieuwe.
0: Ja, nieuwe. Maar wel een lekker plaatje van Bruno Mars.

0: just might. Zo, dames en heren, we gaan eens eventjes terug in de tijd. Zal ik eens even kijken wat op Wikipedia staat uit die periode?
1: Als ik terug ga in de tijd.
0: Wie is dat?
1: Dat is toch die van Yves... weet je nog ook?
0: Yves Montand?
1: Yves Montand, dat was de Fransman.
0: Nee, ja, daar verbaas ik me wel zo. Ik was eerder verteld, als ik dan in een kroeg kom en het is wat later en iedereen zit er mee te zingen met al die Nederlandse liedjes. Nou, als het niet van Corrie en de Rekel is, ontgaat het mij volledig, hoor. Wat gaan we doen? We gaan eens even kijken. We gaan terug in de tijd. 1968, jongens, daar gebeurde wel wat, zeg. Onder andere dat de Verenigde Staten verliezen hun 10.000ste vliegtuig boven Vietnam. En uiteindelijk wonnen ze hem helemaal niet, hè? Ja. De Urkenvisserboot Jonge Albert vergaat nabij Borkum. En het wrak wordt pas enkele weken later gevonden, maar de bemanning nooit. En dat is vaker, hè, met dat soort vissersdorpen, dat ze wel uiteindelijk het wrak vinden, maar eigenlijk nooit meer de mensen die erop waren. De BBC vertoont in 1968 voor het eerst het nieuws in kleur.
1: Zo?
0: Ja, die waren de tijd voor snel vooruit. En Robert F. Kennedy kondigde aan dat hij zich kandidaat zou stellen voor de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten. Nooit wat geworden.
1: Nee, hè?
0: Dat is het. Het is het niet helemaal geworden. Gossi Meijne, en dan hebben we ook nog een enorme ellende. De jonge Duitsers Andreas Bader en Gudrud Ensing en elk andere stichting uit de protest tegen de Vietnamoorlog, een brand in twee warenhuizen in Frankfurt am Main. En Bader, die kennen we later ook nog van de Bader-Meinhof-groep. Dat waren extreme jongens, hoor, waren dat. Maar waren ook heel veel leuke dingen. Bijvoorbeeld heerlijke muziek in 1968. We gaan een top 3 gaan we draaien uit die tijd. 19 oktober 1968. Op nummer 2 stond toen... 1, sorry, stond Hey Jude van de Beatles. Daarna Those Were The Days van Mary Hopkins.
1: En daar is ze weer.
0: Daar is ze weer, ja. En we eindigen met Only One Woman van de Marbles. Hey!

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

diefstal. Als we iets aan, onze techniekjes moeten vragen. Bart, ik weet hoe je heet hoor, maar ik zat even twee dingen tegelijk te doen.

0: Red Red Wine.
1: Ja.
0: Is dat van hem?
1: Dat is van hem.
0: Och, dat wist ik niet. Ik ken hem van heel veel andere mensen, maar niet van, van Neil Diamond eigenlijk. Maar goed, zullen we eerst even deze draaien? En dan gaan we daarna de boeven draaien. Maar dat doen we pas in de tweede uur. Neil Diamond. Red.

0: Songs in the Key of Life. Dat vind ik een van de beste LP's die Stevie Wonder ooit gemaakt heeft. Ik vind het. Er zijn ook heel veel hits zijn eruit voortgekomen. Ook heel veel covers, moet ik eerlijk zeggen. En ik weet wel, ik werkte ooit in een discotheek, Uncle Charlie in Rotterdam. En daar stond ik te praten met de gozer dat ik deze LP zo mooi vond. En die zei van nee, maar die jongen die gebruikt ook wel wat drugs, moet ik zeggen. Die had het over de LP Plants of zoiets dergelijks.
1: Ja?
0: Ja. En hij zei, als ik het draai, dan voel ik ze groeien. Ja, heb ik wel eens verteld.
1: Ja, omdat we hem verleden keer toen als reclameplaatje hebben gehad.
0: Oh, van serieus?
1: Ja.
0: Een beperkt reuk heb ik eigenlijk, want een beperkt. Dat zal wel vaker komen. Nou, laten we draaien. Mijn favoriet van de Songs in the Key of Life. Sir Duke.

0: ik heb laatst heb ik wat gelezen. Ik heb het ook gekopieerd. Ik heb het hiermee naartoe genomen.
1: Ja, vertel, vertel.
0: Nou, als je de lichaamstaal wil hebben van een doorgewinterde academicus, dus dat je wil laten zien dat je ontzettend slim hebt, heb je 4 stappen. 1, tuit je lippen. Beetje pruilen. De tweede, een wenkbrauw optrekken. Dus als je 1 wenkbrauw... Ik heb altijd 1 wenkbrauw die al hoger staat, dus ik ben waarschijnlijk al een academicus. Maar dat laat je verfijning laten ze zien. Til je Coca-Cola op en spoel hem rond in het glas. Dan is ook zoiets. Dus dat je denkt... Nou, maar kan ik met elk andere drank zijn, hoor. Maar zelfs met je moet gewoon je drank ronddraaien. Dat geeft ook een vorm van intelligentie. En tenslotte, leun iets achterover in je stoel dat aangeeft dat je jezelf op je gemak voelt.
1: Dan lig ik op de grond.
0: Ja, ik ook. Ik heb geen leuning. Ik zit op een krukje. Maar wij zijn ook geen intellectuelen. Laten we dat voorop stellen. Maar we hebben wel verstand van muziek. Och, deze bijvoorbeeld.

Ja, het is weer zover. We gaan een plaatje draaien. En dat heeft te maken met de reclame. Deze keer van Joe Cocker. En dat is You Are So Beautiful. Maar dan is bij u natuurlijk thuis. Bij welke reclame werd deze gebruikt? We zijn heel benieuwd.

0: Joe Cocke, You Are So Beautiful. En dat was bij?
1: Het Wereld Natuurfonds.
0: Jawel. En dan zou ik zeggen, applaus voor jezelf, Bart. Echt applaus. Dank u. Ja, nou was het voor mij niet zo heel moeilijk, want je had het voor mij uitgeprint. Dus ik had het wel geweten.
1: Maar ik ook zo'n raar woord, uitprinten.
0: Uitprinten, ja.
1: Want je kan niks uitprinten, want als die uitstaat, dan kan je die printen.
0: Dat is waar, ja. Ja, dat is waar. Hmm. Nou ja. Weet je wat? Ik zet er een lekkere dikke punt achter. We gaan naar het mooie Eindhoven.
1: Nou, mooi Eindhoven.
0: Eindhoven. Nou ja, eigenlijk vlak daarnaast. Ik weet niet, ze woont er in een van de godverlaten dorp wat ernaast ligt. Maar Sanne van Vught. Die woont daar zo.
1: Een nieuwe?
0: Nou ja, oh ja, is het een nieuwe? Ja, voor mij niet. Ik ken ze al jaren. Maar ik maak wel eens reclame natuurlijk op de Facebook met name. Ja? Luister nou eens naar me. En die had geluisterd. Die wilde ook gelijk een verzoekje. Where's my husband?
1: Geen idee.

0: Zo, dames en heren, het eerste uur is voorbij gevlogen. En sommige dingen heb ik gemist, hoor. Ik ga eens even kijken, wat kan ik eraan doen om toch nog even jou te enthousiasmeren? Ja, natuurlijk, ik weet het al. Ja, Bart.
1: Ja?
0: Een slager is 1,80 meter lang en heeft schoenmaat 53. Wat weegt hij?
1: Zijn vis.
0: Nee, vlees natuurlijk.
1: Ja, het is vlees, dat bedoelde ik ook.
0: Dat moet je ook zeggen. Dat herken ik uit mijn huwelijk, hoor. Waar wil je naartoe? De avifauna. Oké, dan gaan we naar fauna. Nee, en dan wordt het... Nou goed, ik zit van alles door elkaar heen te lullen. Weet je wat? We hebben pauze nodig, dat merk ik. Dames en heren. Dek, doe maar een... ik doe een cappuccino vandaag ook.
1: Dat is lekker, joh.
0: Ja, ik ga dit eens een keer proberen. Maar zonder extra melk, zonder extra suiker. Gewoon een keiharde...
1: Dat doe ik al lang niet meer.
0: Oh, ben je op dieet? Nou, dat is een mooi. Gaan we dan in de pauze even over hebben. We maken even ruimte voor het nieuws. Wij zijn na de klok van 7 uur zijn we lekker weer terug.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dat was een lekker beginnen. Je zegt met Taylor Swift. Taylor Swift heeft trouwens, oud nieuws, maar die heeft geprobeerd of is bezig met haarzelf vast te leggen, hè, voor AI, dat ze niet zomaar misbruikt kan worden.
1: Klopt. Ja. Een foto en geloof ik een 2 geluidsfragmenten.
0: Nou, dat vind ik heel goed van de. Ja, dat vind ik echt goed, weet je, dat AI neemt alles over. Maar er zitten ook heel veel fouten. Ik heb laatst heb ik mezelf ge-AI'd, om het zo maar even te zeggen. Of ja, zei ik goed? Nou ja, even, zoals je vroeger googelt, deed ik nu mezelf AI'en.
1: Ja?
0: Nou, dat klopt. Dat klopte niet heel. Aan de ene kant klopte er wel dingen, aan de andere kant helemaal niet. Maar wat ik wel was, ik was een autoriteit op in de Rotterdamse taal. Dat denk ik bij mezelf, autoriteit, ik. Echt waar. Had je deze zin al horen, dat ik al 6 keer stotterde? Dus laat staan als ik iets volledig uit moet spreken.
1: Nou, ik weet toevallig van mijn broer Jos, die doet ook heel veel met AI en met Copilot. En ze zijn het soms met elkaar regelmatig oneens.
0: Ja, ja. Er komt dadelijk ooit, of er is een, ja, die is er al, die betaalde versie. Maar die wordt beter en beter en beter. En dan zeggen ze allemaal, ja, dan moet je die betaalde versie nemen. Maar ja, als die betaalde versie beter en beter en beter wordt, dan wordt de niet betaalde versie ook beter, beter, beter. Want ze zijn niet achterlijk. AI steelt door van AI.
1: Nee, precies. Dus wat denkt AI? Ik maak mezelf beter dan beter.
0: Ja, dus ik kopieer mijn AI. Goed, we komen er ooit wel uit. Nou, genoeg AI. We gaan er lekker met muziek verder.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Ja, Bart, het volgende verzoekje komt van Karel Razenberg. En dat is zo raar, ik weet niet of ik dat wel eens gezegd heb... maar een oude buurman van mij, die al heel lang geleden is overleden... die heet ook Karel Razenberg. Maar ja, heb ik toen ook verteld dat we erachter kwamen... dat de een met een Z en de ander met een S was of zoiets dergelijks.
2: Ja, absoluut, ja.
1: Het is wel raar hoor, als je dat soort namen neemt. Had ik ook met Jantje Schoongewoord.
2: Had je ook met Jantje Schoongewoord, klopt.
1: Jemig te pemig.
2: En met de ene aard die je verwarde met onze aard.
1: Oh ja, ja.
2: De omroep.
1: Och, was die mijne. Het komt wel naar boven, hè. Dat ik niet een van de slimste ben. Dan laat me dat voorop stellen. Ik maak mij gedruk om dingen die er helemaal niet zijn. Dat kan natuurlijk ook. Het kan allemaal. Dat is... We gaan even... Wat had ik? Oh ja, het verzoekje, ja. There's nothing holding me back.

0: Hey Bart, weet je wat ik vroeger leuk vond als kind zijnde? Sprookjesboeken. Dan zat ik naar sprookjesboeken, LP's moet ik zeggen ook. LP's. Dan ging ik op feest op zondag ging ik op de grond leggen. Draaide denk ik LP. Dat begon meestal met klassieke muziek. Meestal van Vivaldi, lekker iets vrolijks of zoiets dergelijks. En daarna, dat was eens. En hadden ze ook van die hele enge stemmen hadden ze daarin altijd. Van die mensen die van die verschrikkelijke enge stemmen hadden. De boeven meestal, of de heks, weet je wel, dat soort mensen. Kun je dat voorstellen, Bart?
1: Of wat denk je dan van zo'n stem?
0: Ik ben terug in mijn jeugd. Doe het nog eens zeggen, wat zeggen ze wat?
1: Ik denk, wat denk je dan van zo'n stem? Kijk, ik kan ook naar beneden lopen.
0: Dat
1: ben ik in de kelder.
0: Dat was inderdaad, ja. Dat was de reus, die had zo'n stem inderdaad, ja. Ah, dat was gewoon een knopje dus op je mengpaneel. Ah, ja. Jongens, dat is knap. En ik ben denken dat ze een echte reus hadden ingehuurd in die tijd. Later kwam ik er wel achter dat dat misschien wel eens niet zo kon zijn. Wat stom joh allemaal. Wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien. We zijn Bart, ik heb een fout gemaakt.
2: Ik zie het net al.
0: Jij ziet het ook nu.
2: Ja.
0: We hebben nu twee keer Taylor Swift. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon slaan we die over. En dan gaan we naar de twee van één artiest. En daar word ik zelfs zo blij van. Dat is Doe Maar. Jawel, heerlijk. Doe Maar. Twee plaatjes van Doe Maar gaan we achter elkaar draaien. Eén Nacht Alleen en De Bom.

0: Oké, Bart, even kijken hoor. Afdeling flauwe grapjes. Kijken, zullen we eens kijken wat ik kan vinden heel snel? Ik weet het antwoord ook niet. Oh ja, een auto rijdt met 120 kilometer de bocht in. Welke banden verslijten het minst?
1: De reserveband.
0: Vind ik zo teleurstellend is dat, hè? Dat je het gewoon weet. Dat vind ik echt zo jammer. Oh,
1: en kijk, weet je wat ook nog heel jammer is, Roel?
0: Nou?
1: Deze grap heb je verleden keer ook al uitgehaald.
0: Oh, serieus? Dat is voordeel van een kort geheugen. Ook weer nog een leuke grap. Een auto rijdt 120 kilometer per... Hit de floor. Ga er maar wat muziek in.

0: Oh, weet je wat ik van de week heb zitten kijken, Bart?
1: Nee, want ik kan niet zien van wat jij kijkt.
0: Nee, dat is waar, ja. Daar ga ik het eigenlijk over hebben. We gaan het eerst even over de diefstal hebben. Vind je niet hebben?
1: Ja, oh, wacht even. Ja, de diefstal waarvan ik zei van, daar hebben we er genoeg van.
0: Ja. Nou, we hebben de eerste weer Neil Diamond gedraaid, hè, met Red Red Wine.
1: Ja.
0: Maar toen kwam...
1: Peter Tetterow.
0: Die is toch van de...
1: Uit 1968.
0: Ja. Welke band zat hij ook alweer, Peter Tetterow?
1: TZ.
0: TZ. Ah, ja. Veel te vroeg overleden ook, hè?
1: Ja, wat iets was van die 55.
0: 55 jaar, echt waar. Niet normaal, joh, eigenlijk, ja. TZ inderdaad, ja. Maar hij had dus, was trouwens nog een top 10 hit, hè? Wat we dadelijk gaan draaien van die boef. Ja. Maar...
1: Toen deed UB40 het ook nog een keertje in 1983.
0: En dat is voor mij weer de meest bekende, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus, ja.
1: En weet je, ik heb een blender, dus ik heb er een leuke mix van gemaakt.
0: Wat spannend.

0: Nou Bart, als jij nou geen volle schoenen krijgt, weet ik het niet meer. We gaan een plaatje draaien. Dat was zelfs jij nog, was je nog in de jeugd. Dus dat is echt... Dat was rond de tijd van de dinosaurus uitstierf.
1: Ik heb hem zelf nog op mijn YouTube-kanaal staan, het originele singeltje.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oh, wat grappig. Wat is jouw originele YouTube-kanaal dan?
1: Kraakhelder 1, en dan met het cijfer 1.
0: Ja, ja. En daar heb je allemaal singeltjes staan.
1: De singeltjes, 78 toeren opnames.
0: Wat leuk. Ja.
1: Gewoon vanuit mijn eigen home studio doe ik dat.
0: Ja, leuk man. Dat is, dan moet ik ook eens gaan kijken. Jouw home studio, dat lijkt me wel... Want ik heb gehoord dat jij een hele grote poster daar hebt hangen... met alle landen van de wereld erop.
1: Dat noemen we een wereldkaart.
0: We gaan verder met het volgende verzoekje. Dat is van Paul Toet. En dan gaan we draaien. Zou het erg zijn, lieve opa, van Wilma en vader Abraham.

0: Ja, we gaan dadelijk weer naar de zomerprogrammering, hè Bart?
1: Ja.
0: Ja, en had jij een leuk idee met provincies. Jij wilde in elke uitzending...
2: Wat liedjes uit één provincie hebben.
0: Ja. Ja, en dan gaat het om artiesten uit, of moeten ze het echt over Flevoland zingen, of hoeft dat niet?
2: Nee. Het mag ook een lokale artiest zijn, of bijvoorbeeld Guus Meeuwis komt uit het zuiden des lands. Nou, dan kan je die bijvoorbeeld daarvoor
0: gebruiken. In Brabant gooien, ja. Oh ja, op zo'n manier. Ja, leuk. We hebben er 3 op verzoek, speciaal dit keer aangevraagd door Ans de Vries. We beginnen met Manuela. Oh, de traan over mijn rug, Jacques Herm. Daarna hebben we nog iets van Bruno Mars. En dan eindigen we met Coco van...

0: Manuela. Manuela.
1: Chang'e와 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Bart, het is groen en zit op een hekje.
1: Verf.
0: Juist, heel goed, ja. Je mag blijven. Heel goed.
1: En jij ook.
0: Ja.
1: Maar dat had je vorige keer ook gedaan.
0: Dus. Doe dat niet, ja. Nou, even niet waan dat ik even leuke dingen heb gezonden daar zo. Oh, nou, dan gaan we maar een plaatje draaien. Wat dacht je deze? Van Roxy Dekker. Ook leuk op de poster.
1: Nou, ga dan. Ga dan.

0: Zo, dan gaan we even afsluiten. Ik wou zeggen, ik had het eerder over film. Dan weet ik niet meer welke film ik het over had. Maar ik weet wel wat ik vanavond ga kijken. Ik ga samen met mijn twee zonen kijken naar... hoe heet die nou ook weer, joh? De Blues Brothers.
1: Oh!
0: De meest onzinnige film die er is. Echt waar. Maar zo geweldig en zulke geweldige muziek. Dus daar ga ik eventjes naar kijken. Heb jij nog spannende plannen voor vanavond?
1: Hangt er vanaf of het leuk ziet op de televisie.
0: Oh, daar ben je afhankelijk van.
1: Nou ja, meestal wordt het Ed Sylvier waar ik dan naar kijk.
0: Ja, ja. Nou, ik ga wel wat leuks doen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En tot volgende week, want dan zijn we er weer. Op dezelfde tijd, dezelfde zender, dezelfde enthousiasme.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
2: Willem de Wild.
3: Dit is 2.
4: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
5: Mijn naam is Lou Prins en ook ik luister naar het programma Rock at the Dock van Willem de Wild.

0: Je hoorde de Edwin Evers Band met Ik Meen Het uit 2014. Omdat Edwin vandaag 55 jaar is geworden. Wie zijn de jarigen dit weekend? Gisteren jarig Gary Glitter, oftewel Paul Gado. Zanger uit Engeland, 80 jaar. Paul Samuel Smith, de bassist van de Yardbirds, 83. Tony Tennille, de zangeres van Captain and Tennille, 83. En Chris Frantz, de drummer van de Talking Heads, 74 jaar. Dan is er iemand jarig, die behandelen we in Back in Time. Alex van Halen, de drummer van Van Halen, 74. Herman Grimm, de toetsenist van Splitsing en de jazzpolitie, 71 jaar. Handy Bakkum, de zangeres in Nederland, 70 jaar. En Mieke, oftewel Mieke Gijs, zangeres uit België, 69 jaar. Enrique Iglesias sluit de rij van gisteren af met de zanger uit Spanje met de leeftijd van 51 jaar. Vandaag jarig Tommy Rowe, de bekende zanger uit Amerika, 84 jaar. Richie Furay, de zanger-gitarist van Poco, 82 jaar. En Tom Collins, oftewel Tom Droog, de bekende DJ-presentator, 79 jaar. Tania Maria, de zangeres uit Amerika, 78 jaar. En Billy Joel, de zanger uit Amerika, 77 jaar. Tom Peterson, de bassist van Cheap Trick, 76 jaar. En John Reno Edwards, de bassist van Status Quo, 73 jaar. Dave Gahan, de zanger van Depeche Mode, 64 jaar. En Paul David Heaton, de zanger van The Beautiful South, 64 jaar. Kevin Sanderson, Inner City producer, 62 jaar. En je hoorde hem zojuist, Edwin Evers, DJ uit Nederland, 55 jaar, DJ en zanger. Paul McLean, de ex-bassist van Oasis, 55 jaar. Dan morgenjarige Carl Douglas, de zanger uit Jamaica, 84. Jay Ferguson, de zanger uit Amerika, 83. En de Dave Mason, de Traffic zanger en gitarist, 82 jaar. Donovan Leach, de zanger van uit Schotland, 80 jaar. Ronald Keizer, oftewel Ronald Keiler, de zanger uit Duitsland, 74 jaar. Bono, oftewel Paul Hielsen, van U2 zanger, 66 jaar. En Gary Daly, de China Crisis toetsenist, 64 jaar. Dave Rensmaak, de gitarist van de Dijk, 57 jaar. En Bob Sinclair, oftewel de DJ-producer uit Frankrijk, 57 jaar. Frans Duits, de Nederlandse zanger, 47 jaar morgen. En morgen als laatste van het rijtje, jarig Mil Hewitt, de zanger en singer-songwriter uit Nederland, 26 jaar. Dat was het hele lijstje. En we gaan maar gauw beginnen met de nieuwe muziek. Want we hebben in de lijst van Rocket Dog van vanavond maar liefst 7 nieuwe nummers. En we beginnen met de plaat die op Bevrijdingsdag is uitgekomen. De nieuwe single van Johnny Valentino. Hier is Jij Bent Anders Dan De Rest.
1: Hallo, hier is Wally Preil, oftewel Johnny Valentino in Rock at the Dock, elke zaterdagavond met Willem de Wild.

Je hoort eerst de nieuwe single van Johnny Valentino en Jij bent anders dan de rest. En dit was de nieuwste single van René Vroeger en Waylon. Hey, de liefde gaat... Even kijken, nou, wat... hoe de liefde gaat. Ik ben helemaal verslag. Maakt niet uit. We gaan verder met Them Two. Want dat is ook een duo. Wat regelmatig gedraaid wordt in Rock at the Rock. Een cover van John en Mary, maar wel op een hele bijzondere manier gedaan.

Them Two en Johnny and Mary. De plaat is uitgebracht vorige maand. Een half vorige maand. En ja, blijven hem nog heel even draaien.

0: Ze zijn weer bij elkaar. Gordon en Replay, Me Loving You, de nieuwe single die gisteren officieel is uitgekomen.
1: Rock at the Dock, tot 9 uur met Willem de Wild.

Dutchy van Luc Pumlon. To LA and self-control. Hier is de nieuwe van André Hazes.

0: André Hazes Junior, De Nacht is Mijn Leven. De nieuwe single die vorige week officieel is uitgekomen. Ook vorige week officieel uitgekomen. De nieuwe single van Gerard Joling. Zijn serie op de tv is voorbij. En misschien komt er nog een eentje aan, maar dat is nog niet zeker. Hier is in ieder geval zijn nieuwe single, getiteld Niet voor één keer.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online.
1: Dit is 2.nl.
2: En

De nieuwe single van Gerard Joling, Niet voor één keer. En het is een heerlijk nummer om te horen. Dat geldt trouwens ook voor dit nummer van Miss Montreal. De nieuwe, Schuilen.

Montreal. Schuilen, een nieuwe titel. En die is een tijdje geleden weer uitgebracht. Ook Romy Montero heeft sinds lange tijd weer een lekker nummer gemaakt. Een lekker uptempo nummer. Hier is Leven Lang.

dat was Maroon 5 met hun nieuwe single Heroin. Danny Vera heeft een duet opgenomen met Marlon Pichel. En die is getiteld Try Again. Plaat is uitgekomen gisteren officieel.

Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again. Hier is Chris Cross.

Zij hoort bij mij Chris Cross, Jan Smit en Frans Bauer. Een nieuwe single die al een paar weken oud is, maar altijd nog leuk om te draaien. Hier is de nieuwe van de Rolling Stones. Gisteren officieel uitgekomen en binnenkort de nieuwe album. Hier is In the Stars.

Ik moet zeggen, weer een typisch Rolling Stones nummer. En mijn petje op voor de heren. 80 jaar. En dan nog een nieuwe single en album uitbrengen. En ook nog op wereldtournee gaan. Een en al respect, om het maar zo te zeggen. We hebben nog wat tijd over. Daarom draai ik deze nog even. De komende tijd, vanaf volgende week wordt het lekker weer, gaan er heel veel mensen naar het zuiden. Als ze de kans hebben. Roep de Soleil.

We hebben nog ruim 1 minuutje. En dat betekent dat wij ons klaar gaan maken voor de komende 2 uur. Na de klok van 9 uur, 2 uurtjes back in time. Met in het eerste uur 1 hour top disco hits We Remember 1978 part 2. En in het tweede uur hebben we weer heerlijke nummers. Een paar nieuwe nummers van dit jaar. En een paar heel veel oude nummers van voorgaande jaren. En in het tweede uur onder andere... Alton Edwards. En de remix-uitvoering van Ron Bunschoten. En we draaien hem nog een keertje op herhaling. En op verzoek Eve of the War, de remix van Ben Liebrand. En daarbij nog veel meer andere heerlijke nummers. Ik zeg tot zo na het nieuws van 9 uur.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weekend! Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
2: Willem de

0: start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is...
4: I tell you, I feel a natural high coming on, baby. I feel something emotionally satisfying. I want you to get rid of all those troubles about money, your old lady, your job, whatever. Turn your radio up and get some of this soul.

Graham Gordon draaiden we met Walking Away. Een van de twee van 10cc. Maar omdat Graham morgen 80 jaar wordt, wil ik gewoon een nummertje van hem zelf draaien. En dat is gelukt met dit nummer Walking Away uit 2000. Alweer 26 jaar oud. Time flies, zeggen we wel eens. Wel eens? Altijd. Goed, we hebben een mooie poster van het programma. Van allebei de programma's, Rock the Dock en Back in Time in 1. En is met een hele bekende programma gemaakt. En dit keer geholpen even door Ben Troosten. Waarvoor mijn hartelijke dank. Wij gaan beginnen met hits We Remember uit 1978. Part 2, vorige week part 1, nu part 2. En ik kan je zeggen, het zijn allemaal Floyd fillers. Maar toch weer lekker om ze weer eens een keertje te draaien. Grijs gedraaid in de discotheken. En ook hier in Back in Time. En laten we maar gauw gaan beginnen. En dat doen we met Ashford and Simpson. Is it still good to you? Weer een rollercoaster van hits.

Ashford & Simpson, It's Still Good To You. Uit 1978 trouwens, alles wat we draaien komt uit het jaar 1978. Zo ook deze van Candy Staten. En een van haar beste nummers. Ze heeft er nog veel meer gedraaid, maar dit vind ik een van haar beste nummers. Hier is Victim.

Kijk, als je een lijstje gaat maken waar je nummers in terug gaat blikken, daar hoort deze ook bij van Candy Staten. Victim. Maar datzelfde geldt ook voor de volgende. Want dat is deze, die van Chic. Het is een remaster-uitvoering uit 2018. Maar de plaat zelf komt origineel uit 1978. Nogmaals, Chic met I Want Your Love.

Dan Hartman, helaas niet meer onder ons, maar Instant Replay uit 1978 veroverde alle discotheken en was de dansvloer in no time vol. Trouwens, datzelfde geldt ook voor dit nummer. Ook helemaal grijs gedraaid in discotheekpakhuis in die jaartallen, eind 1970, oftewel 1978. Gonzales en I Haven't Stopped Dancing Yet.

0: lekker uptempo nummer. Gonzalez, haven't stopped dancing yet. We gaan even rustig onderuit met een glaasje bier of wijn.
1: Dit is 2

Ik had hem niet doorgeschakeld. Een beetje dom. Nou ja, maakt niet uit. Hier is die hele mooie van Rolls Royce. Ze hebben er veel gemaakt. Maar dit is een van de grootste in dat jaar. Love, don't live here anymore.

0: Rolls Royce hoort er ook bij in dat rijtje van hits die we graag af en toe nog eens een keer terug horen.
1: Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.

0: Arrangementen en productie. Norman Whitfield. Een hele bekende persoon in de disco scene.
1: Swingende hits uit de jaren 70.
0: Over bekende hits gesproken. Dit is ook zo'n lekkere plaat van de Brothers Johnson. Dit is Ain't We Funkin' Now.

dacht dat platen open konden staan, maar geen nummers van de computer. The Brothers Johnson, Ain't We Funking Now, 1978. En geproduceerd door onze welbekende Quincy Jones. Ook de basgeluiden van Wijlen Louis Johnson zijn erg goed te horen. Deze mag toch wel rekenen tot een van mijn favootjes. The OJ's and used to be

0: She used to be my girl, the OJ's. En ja, wat blijft het heerlijk muziek om het weer eens terug te horen. Dat geldt ook voor deze. Die heb ik namelijk zelf persoonlijk ontmoet in discotheek Pakhuis. En daar heb ik hele mooie herinneringen aan.
1: Back in Time met Willem de Wild.

0: Normaal duurt hij veel langer, maar ja, we hebben maar een uurtje. Dus we draaien allemaal single-uitvoeringen. En aangezien we nog 12,5 minuten gaan hebben, moeten we heel snel zijn.
1: Swingende hits uit de jaren 70.
0: Juist. Met de volgende nummers. Hier zijn de Futures met Party Time Man.

0: Future met Party Time Man. En dat nummer is ook door een andere band ooit gezongen. Het kon alleen niet op de... Oh nee, Everyman heet dat dan. En jullie zullen vast wel weten wie die band is. Ik hoor het graag.
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: Daar word ik mee op de hoogte gehouden. En natuurlijk door Walter Oosterbaum. Want wat ik helemaal vergeten ben om jullie voor te lezen. En ik laat lekker dit nummer op de achtergrond meedraaien. Is namelijk het nummer over de trams. The Nights Were All Lente Went Out in New York City. Het was de avond van 13 juli 1977. De stroom viel uit in grote steden van de stad New York. Brandje in een verdeelstation met grote gevolgen. Het zou uiteindelijk ruim 24 uur duren. De stad was 's avonds en 's nachts aardedonker. En even kijken hoor, nou verschiet hij. Oh. En dat haalde het slechte in de mens naar boven. Inbraken, overvallen en gevechten in de stad. Maar het betekent ook een begin van een enorme hit. En 9 maanden later een geboortegolf. Ja, dat zijn de gevolgen bij dat soort dingen. We gaan even wat tijd stelen. Lekker achtergrondsoundje van Brian Bol Bromberg. En de titel is Mr. Miller. Je hoorde in het eerste uur It's Still Good To You van Ashford & Simpson. Victim van Candy Staten. I Want Your Love, Chic, Instant Replay. Dan Hartman, Haven't Stopped Dancing Yet van Gonzalez. En Love You, Love Don't Leave You Any Live Here Anymore. Van Rolls Royce. Take That To The Bank, Shalomai. And Ain't We Funking Now van The Brothers Johnson. Used To Be My Girl van The OJ's. And The Night The Lights Went Out in New York City. Een plaat met gevolgen die onder gevolgen is ontstaan. Zo moet je het zeggen. Party Time Man, The Futures hoorde je. En we hebben nog één plaat te gaan. Met als titel Come to My Island. En het zal afgesloten worden met de eindtune van Back in Time. Ik zie jullie straks terug na de klok van 10 uur voor het tweede gedeelte van Back in Time.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weekend. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time. Willem.

0: Start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is Twee. This is Wolfman Jack reminded you it's disco time.

En dat was het eerste uurtje voor vanavond van 9 tot 10. One hour top disco hits. We remember uit 1978. Part 2. En wat volgende week het eerste uurtje gedraaid wordt, ik weet het nog niet. Misschien dat jullie een idee hebben. In ieder geval gaan we met het tweede uurtje beginnen. En ik weet dat er iemand op het puntje van haar stoel zit. Want zij heeft hem zelf aangevraagd vorige week bij me. En we draaien hem graag, omdat de plaat niet veel gedraaid is in Back in Time. Een plaat in 1984 van een hele bekende zangeres. En wel Gloria Gaynor. En ik heb er gelijk een paar aan vastgeplakt, want deze man heeft heel genoten. Gloria Gaynor, beginnen we mee het tweede uurtje met I Am What I Am.

En dat was, ik was wel even afgeleid. Lenny Fontana met If You Want Me. En dat is een plaat die begin dit jaar is uitgebracht. Vorige week, wat zeg ik, van de week, heeft hij toestemming gekregen om de plaat te draaien. En daar zijn we heel erg trots en blij mee. En namelijk de remix die van de week ook is uitgekomen van Elton Edwards, Come Dance With Me. En toen dacht Ron Bunschoten van, kom op, ik ga daar een remix van maken. En dat is enorm goed ontvangen.

Elton Edwards, The Come Dance With Me. Een special remix gemaakt door Ron Buntschoten. En ja, we blijven hem volgende week ook draaien, want ik vind het gewoon een waanzinnig goede remix. We gaan verder met de Dames Brown. Hier is Sweat.

Dames Brown en Sweat. Heerlijk upturn nummertje. We gaan draaien, die ik vorige week al gedraaid had, de nieuwe van Ben Liebrand, Eve of the War, samen met Jeff Veen en de stemgeluid van Richard Burton. En het is adembenemend. Ik vind het waanzinnig goed.

Lekker nummer om te horen. Weet je welke ik heel lang niet gehoord heb? Deze. Een knijter van een hit zou... Love is in the air. Everywhere I look around. Sidekick Kees van der Meer. Zeggen.

Uit 1977, John Paul Jung en Love is in the Air. Het aparte begin van dit nummer vind ik altijd zo waanzinnig goed. We hebben het over het nummertje van Donna Summer uit 1982. Hier is State of Independence.

The State of Independence van Donna Summer. En dat was een heerlijk nummer. Werd ook goed ontvangen in de discotheken. En werd ook volop gedanst, kan ik je wel zeggen. Even dit nog.

Ministry of Funk. Ik zou je een verhaaltje vertellen. Want dat is best wel leuk als je ooit een keer naar Singapore wilt gaan. In 2008 ben ik er geweest en toen heb ik even Singapore een beetje onveilig gemaakt in het uitgaansleven. Het meest bruisende uitgaansgebied in Singapore is Clark Quay. Bekend om zijn gerestaureerde pakhuizen met tal van bars, restaurants en nachtclubs aan de rivier. Voor chique rondlopen en exclusieve clubs kun je terecht bij Marina Bay. Terwijl Haji Lane en Chinatown populair zijn voor een alternatieve hippe sfeer. En ik kan je aanraden, ik ben daar geweest en het is echt waanzinnig. Er was één discotheek en dat was de Ministry of Funk. Dat is een groep disjockeys die gewoon remixen maken en nummers maken. En een gigantische tafel met allemaal apparatuur. Ik denk wel zo'n 30, 40 meter lang en dat overdrijf ik echt niet. En een keiharde sound toen de tijd.

0: Maar dat was in 2008. Een tijd geleden alweer. Ik wilde het verhaal even van jullie kwijt. En zoals je merkt, denk ik er af en toe nog wel eens aan.
1: Hello, this is Tony Sherman. And I want to go way back into time. In times of I want to stay with my baby tonight. For Willem the Wild on...
0: Als je nou op één nummer verliefd kan worden, dan is het zeker deze. Fern Kenny en Groove Me.

Groove Me, een hele grote hit in 1979 van Fern Kearney. En je zal het wel opgemerkt hebben. Ik heb een klein foutje gemaakt. I Haven't Stopped Dancing Yet van González hadden we ook in het eerste uur. Maar ja, in het tweede uur had ik hem er ook op gezet. Vandaar Ministry of Funk gedraaid is. We gaan verder met Sharon Brown.

plaat wat je altijd blij maakt, vind ik. Als je een echte dansfanaat bent, dan kan je niet stil blijven staan. Hier is uit 1982, I Specialize in Love.

0: Rhythm of the Jungle, The Quick. Ook een gigahit in 82. Wat betreft de discotheken dan. En datzelfde geldt voor de plaat die we zo gaan draaien. Ook een plaat uit Saturday Night Fever. En we gaan hem draaien voor je als laatste plaat. Het is de lange uitvoering. En ik zeg onder andere tegen
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: En Sidekick Walter Oosterbaan. Bedankt voor jullie hulp en gezellig kletsen onder de platen door. En wij gaan eruit met Yvonne Elliman en Love Paint uit 1979. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En verder een waanzinnig fijn weekend. Bye-bye.

0: zijn mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luister mee naar een opname. Gemaakt december 2000 in de Systems 2 Studios, Brooklyn, New York. Regina Carter, viool. Kenny Barron, piano. Softly, as in a morning sunrise.

Jack Scholz, bas. Ruud Brink, tenorsax. Cees Slinger, piano. John Engels, drums. Van de Blue Jack Jazz CD, What Is There To Say, met opnamen 1965-1967, is dit van Ray Noble, The Touch of Your Lips.

Jazzy Mix, Omroep Vlaardingen, techniek Bart Zandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Een 45 toeren grammofoonplaatje. Opname 1963. Rita Reis en de Dutch Swing College Band. Yes sir, that's my baby.

Een LP, 1972. Capitol Jazz Classics. Stan Kenton en his orchestra. Artistry in Jazz. Opname 1950-1965. Hollywood en Las Vegas. Perfecte kwaliteit. Deze LP wordt gekoesterd. Onze keus voor deze uitzending... Hollywood, 5 februari 1950. Soli, Stan Kenton piano, Art Pepper altsax, Shorty Rogers trompet, Bob Cooper tenorsax. Compositie is van Pete Rugolo. Dit is Blues in Riff.

De CD Jazz Club Verf, Quincy Jones, bandleider en arrangeur. Een opname 22 december 1961, New York City. Invitation.

Duke Ellington, Johnny Hodges, Side by Side, Verve, 1959, LP, nu ook CD. De nu volgende opname, Columbia Studio, New York, 20 februari 1959. Johnny Hodges, alt sax, Duke Ellington, piano, Harry Sweets Edison, trompet, L. Hall, bas, Les Penn, gitaar en fluit, Joe Jones, drums. Going up.

Ja, het is tijd. Sluitingstijd. Bart Santra, bedankt voor de technische ondersteuning. Stees de Rode, groet u. Graag tot een volgende jazz-uitzending. Bye.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, maar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
0: 2.
1: Dit is 2.
2: Welcome to the Keyman Obsession Part 1.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren.